0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is.

bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. Het Veronica Weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon en het wordt zo'n 19 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakte ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø/Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het Veronica Weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden.

0: En dat bij die uitwijkmanoeuvre de bus is gekanteld, op zijn zij is gekomen en ook een stuk naar beneden is gegleden.
1: Nou, de Zwitserse politie zei eerder al uit te gaan van een eenzijdig ongeluk. Vandaag moet dus meer duidelijk gaan worden over de oorzaak en het aantal slachtoffers. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De drie verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar op de A73 bij Venlo raakte hun auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al opgepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk in de haven van Duinkerke. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de cocaïne was zo'n 225 miljoen euro. En 3 tot 5,5% meer loon. En de reiskostenvergoeding moet omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het weer nog bewolkt en er komt wat regen nog over het land. Nou, vandaag ook begint het eerst met regen. Vanmiddag wat droger met zon. Wel ook weer een paar buien, dus het blijft gewoon nat. Parapluutje mee. Het wordt een gaatje of 20.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Alle verf super voordelig.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus. Let's go!
10: Dit is Radio Veronica. Gerard Ekdom. Dit is
11: Veronica. Goedemorgen. We'll

0: Robert de Rolling Stones. Dus ik heb zelf al, you can start me up, vrienden. Het is vrijdagochtend. Ah, eindelijk is het vrijdag. Thank God, 11 september. Oei, dat wordt wel, 2026. Het is Radio Veronica en het is gezellig in de studio, zeg. Het is zelden zo gezellig druk geweest. Mag ik nu kijken wie er allemaal zijn?
1: Ja, ongelooflijk. Dit is een beetje zoals de start bij Veronica, hè? Toen was het ook zo vol.
0: Ja, toen was het de enige keer dat er mensen heel vroeg waren.
1: Ja,
0: dat er iets,
1: en nou nooit meer.
0: Er viel iets te beleven, iets te zuipen misschien ook wel.
1: Ja.
0: Maar vandaag is het een heel andere koek. Het is namelijk vandaag de grande finale. Want binnen nu in 2 uur weten we dus wie volgende week vrijdag op de finale dag van de top 3000 mijn vervanger gaat worden. Dat is volgende week vrijdag 18 september, 4 uur lang dit programma. Hoewel dit programma maar 2 uur duurt, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Want daarna is gewoon weer de top 3000 natuurlijk.
1: En dit moeten ze ook doen, hè?
0: Dat moeten ze ook doen.
1: Ja,
0: ja, dat is lastig, hoor. Want al die getallen moeten allemaal nog kloppen. Het moet ook allemaal nog op tijd zijn, weet je wel. En volgende week vrijdag is de laatste dag, dus er komen de langste platen komen voorbij.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar goed, afgelopen week zijn we dus op zoek gegaan naar die ene perfecte kandidaat. En ondertussen dan die honderdduizenden aanmeldingen zijn er 4 finalisten overgebleven. En die zijn allemaal hier in de studio. Goedemorgen, Dione, Abel, Britt en Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Britt, we hebben elkaar net voor het eerst gezien. Hoe zit het met je zenuwen? Ben je oké?
3: Ik ben helemaal oké.
0: Ja?
3: Ja.
0: Bakje koffie erbij?
3: Mijn eigen koffie.
0: Je vertrouwt ons niet, hè?
3: Nee, jij zeurt altijd over de koffie, dus ik neem mijn eigen bakje mee.
0: Ja, maar ik heb mijn eigen apparaat. Heb je hem al gezien?
3: Nee, helemaal niet.
0: Ik ga je hem zo laten zien.
3: Ja,
0: ik heb mijn eigen koffiezetapparaat. Ja. Dus jij gaat zo meteen je eigen plaat aankondigen. Dat houdt het nog uit. Dat komt nog. Ja. Rustig aan. En drink eerst een bakje even leeg. Over bakje gesproken. Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Onze schilder.
3: Ja.
0: Daar sta je dan. Jij drinkt natuurlijk de hele dag koffie.
2: De hele dag.
0: Hoe is die hier?
2: Goed, ja, is goede koffie.
0: Jij pakt lekker beet?
2: Ja, pak lekker beet.
0: Dat je één slok neemt en meteen een baard hebt dat je moet scheren.
2: Ja, dan ben je meteen een volwassen kerel.
0: Ja, dan weet je. Wil je nog een stukje koffie?
3: Alsjeblieft.
0: Ja. Abel.
4: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Jij hebt een studio thuis ook.
4: Ja, dat klopt.
0: Kan deze studio een beetje tippen aan die van jou?
4: Zeker weten.
0: Ja?
4: Ja, nee, mooi. Hartstikke leuk hier te zijn. Ja,
0: leuk dat je er bent.
4: Ja.
0: En ook een beetje zenuwachtig wel, of niet?
4: Een gezonde spanning.
0: Gezonde spanning.
4: Dat is ook belangrijk, hè?
0: Een doorgewinterde presentator uit 16 heeft alles al meegemaakt.
1: Ja, ongelooflijk. Ik ben er thuis geweest, hè, trouwens, bij de studio.
0: Ik gezien. Weet je waar ik ook thuis ben geweest?
1: Nou?
0: Bij Dione.
5: Hey. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ja, jij bent er ook bij. Zit jouw hele familie te luisteren nu, of hoe werkt dat?
5: Ik hoop dat ze wakker zijn, maar ik beloof niks. Ik heb geen idee.
0: Alle kippen zijn al op stok.
5: Ja, alle kippen die staan op
0: Barneveld,
5: stok.
0: Barneveld, hè?
5: Ja.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Jullie gaan straks toch de laatste opdracht vervullen. Want jullie mogen allemaal een plaat, om even met Jeroen te spreken, in de verf zetten.
4: Wauw.
0: Ja, dat is mooi, hè? Want straks na 7 uur mogen jullie dan in een pitch jullie proberen te verkopen aan de luisteraar. En daarna mag iedereen gaan appen wie de favoriet gaat zijn.
1: Dat is het out of our hands.
0: Dan kunnen wij er helaas helemaal niets meer aan
1: niets.
0: Doen. Niets meer aan doen.
1: Prijs.
0: Dan ligt
1: man.
0: Jouw lid in andermans honden.
1: Ja.
0: Oké, ik ben nog niet helemaal wakker. Misschien moet ik dat even opnieuw doen. Dat komt allemaal goed. Maar het wordt spannend straks dus. Iedereen gaat een plaat in de verf zetten. En 1 van die 4 gaat dan door naar volgende week vrijdag.
6: Het gebeurt.

0: op de vrijdag, hè? Dua Lipa. Het is vrijdag 11 september. 4 gasten in de studio. Het zijn de finalisten die nog kans maken om volgende week hier dit programma te doen. Want ja, je krijgt de sleutels van de show. Je krijgt iedereen erbij. Je krijgt Marijke erbij.
1: Jazeker.
0: Leuk. Ja, je weet ervan. Max krijg je erbij. Schuiftafeltje. Alles. Compleet met team. En vandaag komen we erachter wie gaat winnen. En in de studio zijn dus Dionne, Britt, Abel en Jeroen. Ze mogen tot 7 uur allemaal hun favoriete plaat in de verf zetten. Mm-hmm. En Jeroen, ik denk dat ik jou de jingle maar even geef.
2: Jeroens platenkast.
3: Oh, die klinkt wel lekker, zeg.
0: We hebben hem live gedaan.
3: Ja, live gedaan.
0: Dit is jouw platenkast. Allereerst wil ik nog even weten, Jeroen, wie is Jeroen?
3: Dat ben ik. Jeroen van den Berg, 46 uit Almere. Schilder, keiharde werker.
0: Keiharde werker. En vertel ons welke plaat je hebt meegenomen en waarom.
3: Ik heb Steeler's Wheel meegenomen met Stuck in the Middle.
0: Dat is een topplaat.
3: Ja, dat is zeker een topplaat. Ik hoorde de plaat toen ik 13 jaar was voor het eerst. En dat was niet onder zo'n hele fijne omstandigheid. Want dat was in een film met een nogal lugubere martelscène. En sindsdien heb ik eigenlijk mijn gezin ermee besmet. En ik heb hem trouwens ook heel vaak aangevraagd bij de Bonanza. Altijd bij de Bonanza. En hij wordt wel eens gedraaid. Dus ik vind dat ik hem eigenlijk te kort heb gehoord. Of te lang niet. Dan vraag ik het aan. Geschreven door Jerry Rafferty natuurlijk en Joe Egan. Twee jeugdvrienden uit Schotland. En daarna was het eigenlijk een beetje stil tussen in de band. Maar Gary Rafferty deed op een gegeven moment nog de Baker Street. Iedereen bekend natuurlijk. Sex in the Morning, heerlijk. Maar het is dus deze plaat, een nummer dat afhankelijk bijna klinkt als een vrolijk onschuldig popliedje, maar eigenlijk nogal ironische blik op de muziekindustrie. En die combinatie van vrolijkheid, samenzang en een vleugje Bob Dylan maakt hem altijd onweerstaanbaar. In 1973 werd het een internationale hit en uiteindelijk de plaat waar Steeler's Wheel het meest om erin te worden. Clowns in the Middle, Jokers to the Right. En eerlijk gezegd, zo voel ik me nu ook. Een beetje omringd door allemaal positieve mensen. Met dezelfde passie. Alleen dan alles behalve stak. Dus ga nu maar even lekker achterover zitten. Word wakker, pak een bak koffie. Of dans, als je dat kan. Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with you.

0: van Jeroen, Steelers Wheel. Lekker hoor, Stuck in the Middle with You.
1: Steelers Wheel. Goed,
0: ja, dat deed hij goed tot een seconde, hè? Tot een seconde. Dat is toch wel weer geinig. Kleine dishockey term. Hij tot die seconde volgeplaatst. we moeten toch even een kleine dienstmededeling naar de luisteraar geven. Er wordt al flink gestemd, maar dat kan nog helemaal niet.
1: Nee, dit is als het ware alsof je een brief door een dichte
0: brievenbus
1: probeert te proppen.
0: Dat lukt niet. Nee,
1: dat gaat niet.
0: Nee, want we hebben straks namelijk pas als iedereen geweest is, dan gaat die stembus pas open. Dus dan pas kun je zeggen wie je favoriet is. Je hebt er pas één gehoord, dus dat ken helemaal niet.
1: Dat kan niet. We gaan naar de laatste pitch, jongens.
0: Precies, we gaan naar de allerlaatste pitch. Want Jeroen hebben we dan net gehad. Maar inmiddels is hij aangeschoven. Achter de microfoon. En ik ben al bij haar thuis geweest om haar te vertellen dat ze in de laatste ronde zit. Het is Dione!
2: Goedemorgen!
0: Ja, morgen Dione. Ja, veel mensen die het filmpje gezien hebben natuurlijk. Heb je nog wat leuke reacties gehad?
2: Ja, veel leuke reacties. Ja. Veel fans, veel vrienden die het heel leuk vonden. Dus dat is alleen maar goed.
0: Dat is heel goed. Voor de mensen die dat gemist hebben, wie is Dione?
2: Nou, ik ben Dione, ik ben 21, een echte Barnevelder. En ik werk in de marketing voor een pannenkoekenrestaurant.
0: Kijk, pannenkoeken. Nou. Ze heeft nu al beslag op deze uitzending gelegd.
1: Hoe kom je daar dan terecht?
2: Ja, het is een beetje een gek verhaal. Ik zag de vacature voorbij komen. Het leek me heel leuk. Het is een hele magische plek. En om daar content en marketing voor te doen, leek me hartstikke leuk.
0: Leuk. Content en marketing voor de pannenkoeken. Ja. Maar nu is het tijd om ons mee te nemen in jouw muzikale wereld. Want Dione heeft een plaat meegenomen.
2: Ja.
0: En doe je ding. Ik bedoel, de zender is van jou.
2: Nou, helemaal top. Nou, ik neem jullie mee naar 11 april dit jaar. Want toen stond ik in de overvolle Ziggo Dome. En ik was aan het wachten totdat mijn favoriete Australische boyband online zou komen. Of nou ja, online op het podium zou komen. En er zat zoveel zenuwen in mij. En ik had er gewoon zoveel zin in. Ik stond helemaal aan de barricade vooraan. En ik wist dat als dit nummer online, of als dit nummer zou afgespeeld worden, dat ze dan bijna op het podium zouden komen. En toen kwam dat nummer dus. Het nummer is van een andere Australische boyband. En de plaat komt uit 2003. De plaat heet Get Born. En toevallig komt hij dus uit 2003. En is dat het jaar voordat ik ben geboren. Dus vandaar ook dat ik hem heb uitgekozen. En binnen een paar seconden ging de hele zaal los. Iedereen was echt in dat moment. En gek genoeg heb ik op dit moment ook best wel een kippenvel gevoel. Want nu sta ik niet tussen duizenden mensen in de Ziggo Dome, maar sta ik tussen een klein groepje, maar voor heel veel stemmen in de studio van Veronica. Dus mocht je nog niet helemaal wakker zijn, dan gaat dat met dit nummer denk ik wel gebeuren. En dit is het nummer Are You Gonna Be My Girl van Jet.
0: Even de keel schrapen.

0: en Are You Gonna Be My Girl. Dat is de plaat van Dionne en haar aankondiging. Dus we hebben nu twee gehad, nog twee te gaan.
1: Jazeker, en ik zie twee appjes binnenkomen van mensen die denken dat Dionne wel een zus van Marijke zou kunnen zijn.
2: Oh ja?
1: Jullie klinken een beetje als elkaar, dus dat wordt leuk als zij
0: gewoon. Zij is ook vrouw. Is dat
1: ja,
0: gewoon,
1: dat is misschien wel wat
0: misschien is dat. Ja. Hoe dan ook, zometeen nog twee aankondigingen en dan kunnen we de balans opmaken. We gaan de stembussen open. Maar eerst komt het nieuws eraan, zometeen van 6:30. Met diezelfde Marijke. We hadden het er net nog over. Wat zit er allemaal in, Marijke?
2: Duizenden kilo's kook onderschept en een tompoes of balieschijf als urn.
3: Wat? Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Hij is de zeilen.
11: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
12: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
14: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
18: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
19: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
20: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
21: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
20: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
22: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Radio Veronica Verkeer. We hebben hem gevonden hoor. 1 file. De A15. Ridderkerk Oostvoorne. Bij de Merwedeweg. Door een ongeval. een kwartier. That's it. De rest is iedereen thuis. Tussen 6:58 het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Er zijn doden en gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. De bus botste op de vangrail en is daarna gekanteld. Hoe de 49 inzittenden er precies aan toe zijn, is nog onbekend. De politie heeft in Dordrecht een man opgepakt die had geprobeerd bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Maar zover kwam het dus niet. Het spul werd in het Franse Duinkerken onderschept. Na een politieachtervolging in de buurt van Venlo zijn drie verdachten van een inbraak gewond geraakt toen hun auto crashte. De drie zouden bij een tankstation hebben ingebroken. Ja, en vroeg of laat gaat het komen. We kunnen er niet omheen. Onze tijd. Dat we dit leven gaan verlaten.
0: Onze tijd is gekomen. Ja, nou, voor Gerard maar staat er dan een vervanger klaar, maar voor ons wel vier zelfs. Ja.
1: Krijg je ook altijd meteen de vraag natuurlijk, wil je begraven worden? Wil je gecremeerd worden? Nou, ik wil even inzoomen op dat laatste. Want bij cremeren, daar hoort natuurlijk ook een urn bij.
0: Ja.
1: Nou, dan denk je aan zo'n pot, toch?
0: Een pot, ja.
1: Kan ook anders. Ik lees in de Telegraaf namelijk vaas. Dat... een vaas, inderdaad, lijkt er wel een beetje op. Dat de 57-jarige Jacqueline maakt urnen op aanvraag. En dan denk je, nou, misschien een leuk kleurtje of wat dan ook. Nee, nee, dit zijn tompoesen of bami-schijven. Er is zelfs een aanvraag geweest voor, en het gebeurt regelmatig, Antaflu-snoepjes.
0: Echt, hou op.
1: Ja. Omdat
0: maar waarom? Het is toch niet de bedoeling dat je daarna gaat eten of wat dan ook?
1: Nee, dat
0: maar
1: is toch...
2: Stel dat jij het nou leuk vindt om na jouw leven in een bananensoes te zitten.
1: Ja.
0: Wat een goed idee.
2: Zou dat kunnen? Of ja, in een Werther's Original, heb ik ook gezien.
1: Ja, klopt.
2: Het is leuk dat jij dit zegt, want ik ben een beetje fan van Jacqueline. We hebben ook spulletjes van Jacqueline aan de muur hangen.
1: Dat meen je niet.
0: Geen urnen?
1: Dat meen je
0: geen
1: niet,
0: urnen.
1: Ja. Bij jou thuis?
2: Ja, zij maakt bijvoorbeeld ook raketjes van keramiek.
1: Oh.
2: En kleine snoepjes, weet je wel. Dus zo'n varkentje, zo'n varkensnoepje. Dat hebben wij gewoon aan de muur hangen.
1: Wat leuk.
0: Ik moet toch eerst binnenkort bij jullie gaan eten.
2: Ik denk het wel.
0: Wat we nog meer vinden aan de muur.
1: Ah, goed, het idee erachter is dat je dus iets in huis zet van een overleden. Dus iemand van wie je veel houdt. En stel jouw opa of oma is ontzettend dol op antaflu-snoepjes. Dan maak je dat, laat je dat dus maken. En dan kan de opa
0: van jouw
1: oma
0: as
1: in kwestie kan dan in het antaflu-snoepje gaan zitten. En toen was ik natuurlijk reuze benieuwd of er bij jullie nou iets opborrelt. Nou, dat lijkt me nou wel wat voor mij later.
0: Ja, Geer, vertel eens. Waar wil jij in gaan liggen straks? Ja, iets wat heel dicht bij me staat. Ik denk een cactus.
1: Een cactus?
0: Nee, natuurlijk niet. Ik heb geen idee.
1: Een platenspeler.
0: Een
1: LP.
0: Een stuk vinyl, weet ik veel.
1: Nou, dan weten we dat ook weer.
2: Zij zou in principe ook gewoon bijvoorbeeld mijn hoofd kunnen keramieken.
1: Ja, maar dan wordt het... Zou ik persoonlijk, als ik jou...
0: Ja, maar dan moet je ook nog worden opgezet.
1: Ja. Is het een beetje engig.
0: Maar ja, dat is wel engig.
1: Het kan.
0: Het is knap tegenwoordig. Wat moeten we toch allemaal?
1: Ik vind het echt heel knap gedaan. Jazeker.
0: Nou, ik ga eens even op die website kijken. Ik ben heel benieuwd.
1: Doe dat maar eens. Het weer nog vanochtend bewolkt, maar de regen trekt straks weg. En vandaag gaat verder de zon doorbreken. Wel nog steeds kans op een bui. En dat alles bij een graad of 20.
4: Gerard Ekdom.
0: Ja, Madonna is hier, hè.

0: Magnetic, en daarvoor Madonna. Een aantal operaties geleden, dat wel. Like a Virgin. Nou, Virgin is hij absoluut niet als het gaat om radio maken, want het is tijd voor de derde pitch als het gaat om het winnen van dit programma. Het is de Benjamin van het stel. Het is ongelooflijk, maar naast mij staat Abel!
1: Hallo, goedemorgen!
0: Goedemorgen. Ja, je bent, je hebt je eigen radiostudio thuis. Ik kan je melden, dat herken ik wel. Dus jij doet het de hele dag of niet?
1: Ja, wel vaak. Je hebt het vaak kunnen oefenen. Dus dat,
2: sorry,
1: dat
2: ik, jongens, sorry. Ik moet een beetje lachen. Het ziet er gewoon heel grappig uit. Even voor de luisteraar die niet via de webcam meekijkt. Ja. Ze zijn nu met z'n tweeën in één microfoon aan het praten. Want ja. Abel wil namelijk zelf ook
0: schuiven.
2: De mengtafel.
0: Je wil ook de mengtafel. Ik moet weg.
2: Ja,
0: moet
2: je gewoon moet weg, maar ga dan ook weg.
0: Hij kikt mij. Ik wil toch even weten, wat is de radiodroom? Wat wil je worden later?
1: Nou, ja, kijk, dit is natuurlijk al heel mooi. De studio van Radio Veronica. Straks een vast plekje. Zou leuk zijn.
0: Ja,
1: zoiets als dat. Dat is het plan.
0: Kijk, die ambitie. Nou, heel goed. Dit is het mengpaneel. Het lijkt wel lente, zoveel knoppen. Ga je gang.
1: Oké, nou, dan gaan we even kijken of... Ja, alles staat goed. Nou, helemaal mooi. Radio Veronica, Jordan is Magnetic, de Bauza. Goedemorgen. Je luistert naar Ekdom in de Morgen, Radio Veronica. Ja, misschien herken je het wel. Hè? Iedereen heeft eigenlijk wel een mening over wat jij zou moeten doen op school, thuis, op je werk of in de vriendenkring. Kijk, en soms is het natuurlijk hartstikke goed, hè? Begrijp me niet verkeerd, om even naar anderen te luisteren. Maar soms moet je misschien ook gewoon denken, weet je wat, ik bepaal het wel even zelf. Vind ik zo mooi aan de plaat die ik zo meteen voor je mag gaan draaien. Kijk, het klinkt misschien op eerste gezicht vooral als een ontzettend lekker nummer, waarop je eigenlijk meteen wil bewegen, wil gaan sporten of zometeen goed aan de slag kan gaan op je werk. Maar er zit een veel groter verhaal achter. Een nummer gaat namelijk over een machthebber die rockmuziek probeert te verbieden. Kan je dat wat voorstellen?
2: Ik niet.
1: Knettergek. Geen rocknummers meer. Ja, geen vrijheid om zelf te bepalen waar jij lekker naar luistert. Wat gebeurt er? Je kan er natuurlijk al verwachten. Mensen trekken zich er helemaal niets van aan. Ze blijven lekker doorrokken. En ja, daar zit misschien toch wel de allermooiste boodschap in. Kijk, je hoeft niet altijd te doen wat er van je verwacht wordt. Soms moet je gewoon even een eigen keuze maken. Ook al is er iemand anders die zegt dat het niet kan, dat het niet mag of misschien zelfs een beetje gek is. Kijk, uiteindelijk is het jouw leven en dat is zo super belangrijk. Een paar jaar geleden zat ik op dit moment waarschijnlijk op school, was geen reet aan en op dit moment doe ik leuke dingen, leuke werk, leuke opleiding. En op dit moment sta ik gewoon in de studio van Radio Veronica. Dus als je vandaag ergens tegenaan loopt of iemand vertelt dat iets wat jij wil niet kan, luister naar. Dat is heel belangrijk. Denk erover na. Maar bepaal uiteindelijk zelf wat je doet. Heel erg belangrijk. En daar heb ik je hulp ook even voor nodig. Open zometeen na 7 uur die Radio Veronica app. Je hebt maar één ding die je hoeft te doen. Eén dingetje maak je me heel erg gelukkig. Het enige wat je hoeft te appen via de Radio Veronica app is ik ga voor Abel. Nogmaals, ik ga voor Abel. En dan zorg ik dat ik je komende vrijdag wakker maak. Het wordt de beste wekker ooit. Je gaat uit je bed. Het is de allerbeste dag. Moet je zo meteen na 7 uur een appje sturen. Ik ga voor Abel. Helemaal mooi, spreken we dat af. De Clash hoor je nu op.

0: Als je goed luistert, dan zingt hij dat. Nee hoor. Het was The Clash en Rock the Casbah. Wat een talentje.
1: Zo, hoe was dat voor jou, Geer, om eventjes afstand te nemen?
0: Ja, hij wilde per se zelf de plaat instarten en toestanden. Dus,
1: Je zal maar 16 zijn en dan Gerrit Ekdom om 18 je, terwijl jij een plaat aankondigt. Dat heeft hij dan toch goed gedaan.
0: Nou ja, hoe dan ook. We hebben natuurlijk nog één fantastische kandidaat te gaan. Ja, want rechts van mij, dames en heren, staat Britt! Ja, Britt, jij bent de laatste die een plaat in de verf mag gaan zetten.
2: Ja, de hekkensluiter.
0: De hekkensluiter. En ik zal de jingle van starten. Britt,
2: platenkast.
0: Ik moet even eroverheen trekken. Oh. Dat is nu jouw platenkast.
2: Ja, dit is wel een heel apart melodietje zo, hè?
0: Ja, maar wel. Misschien dat je wel past. Ik zou voor dat je de zender overneemt. En dan mag jij ons gaan vertellen.
2: We zijn op Nationale Radio, dus houd netjes. Ja. Maar er werd bij mij gevraagd vandaag een plaat aan te kondigen. Want dat was de opdracht voor vandaag. En bijna onmogelijke opgave voor een muziekliefhebber zoals ik. Maar zeker 2 weken geleden heb ik mijn nieuwe kantoor ingericht. En daar heb ik ook een platenhoek. En in die platenhoek heb ik als eerste de plaat Rumours van Fleetwood Mac neergezet. Dat is voor mij een fantastische plaat. En door de keuze van die LP, ja, dan moet je natuurlijk ook nog een nummer gaan kiezen van die LP. Nou, Kill Your Darlings. Want deze iconische LP, waar zoveel over valt te vertellen, van de smeuïge details, van de relatieperikelen tot de ontwerp van de hoes. Maar ik kies toch voor het nummer Dreams. Stevie Nicks schreef dit nummer naar eigen zeggen in 10 minuten op haar elektrische piano. En als antwoord op Lindsey Buckingham's plaat Go Your Own Way, welke hij schreef over zijn breuk met zijn Stevie. Ze schreef nog een veel scherper nummer dan Dreams. Silver Springs, die heeft helaas de LP niet gered. Die was te lang. Dus, maar die was eigenlijk nog veel pittiger dan Dreams. Maar omdat ja, dat nummer was dus te lang. Dreams werd het eerste nummer 1 hit. En de enige nummer 1 hit in Amerika van Fleetwood Mac. En na bijna 50 jaar klinkt deze plaat nog steeds tijdloos. En nu sta ik hier in de studio bij jou, Gerard, een plaat aan te kondigen die Dreams heet. En terwijl dat radiomaken al jaren op mijn bucketlist staat, dat ik hier zo bij jou mag staan. En soms moet je niet blijven dromen. En soms moet je gewoon om 4 uur opstaan. Keihard ervoor gaan. Dus hier, uit 1977, van het legendarische album Rumours, Fleetwood Mac met Dreams.
0: Ik ga even voorleggen, maar deze.

0: live mogen aankondigen en in de verf zetten. Het was Fleetwood Mac en Dreams. Nou, dromen doen we zeker, want zometeen gaan de stembus officieel open via de Radio Veronica app. Gaan we kijken wie uiteindelijk de meeste stemmen krijgt. En dus volgende week vrijdag dit programma gaat overnemen.
1: Maar eerst moeten ze nog wat doen, hè?
0: Ze moeten nog één ding doen. Maar wat, hè? Dat hoor je zo.

0: Zoveel deals Bijbel.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: hubo.nl/business.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
3: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
5: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Nu, bij Spar in de buurt, Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor €13,99. Dus, even opstarten, even sparren.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Roger!
7: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
13: Kippie.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
4: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 7 uur.
7: Met Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. Wat we wel weten.
9: We weten inmiddels dat er 49 Nederlanders aan boord waren van die bus. 48 passagiers en de chauffeur. En dus weten we ook dat die doden de Nederlandse nationaliteit hebben.
8: Ja, er zijn ook gewonden gevallen. Al dus de verslaggever van RTL Nieuws.
9: Die zijn deels ter plaatse. Meteen geholpen daar en een ander deel is naar een ziekenhuis in de buurt van het ongeluk gebracht.
8: De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo cocaïne. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De coke heeft een waarde van meer dan €200 miljoen. Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bollejos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. Als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij. Gaat de reiskostenvergoeding ook omhoog. En ook zet de bond bij de nieuwe. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers.

0: Onder meer op de plek waar de Twin Towers stonden komen mensen samen, worden namen van de slachtoffers voorgelezen. En voor het eerst is nu ook aandacht voor de slachtoffers die nadien nog zijn overleden aan het binnenkrijgen van giftige stoffen in de maanden na de aanslagen. Het weer nog, het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag vrijwel overal droog en ook periode met zon. En dat alles bij een graadje of 20.
1: Maar eerst nog even wat regenbuien, hè?
0: Ja, daar moeten we even doorheen.
1: Maar daarna, jongens, lekker het zonnetje. Een paar vertragingen, niet zo heel druk, want het is vrijdag. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij het Rottepolderplein, daar is de weg afgesloten, 9 minuten. A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Merwedeweg, 20 minuten. En de A22 Beverwijk-Velsen.
0: Telstar!
1: Ja! Bij de Velsen-tunnel door een ongeval, 10 minuten.
2: Ken jij de nieuwe volledige

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Dit is Radio Veronica.

0: Het lijkt wel bijna weekend. En dat is het ook. Vrijdag 11 september. Oh my god, 11 september.
1: Ja, zo. Kwart
0: eeuw geleden. 25 jaar geleden hoorde ik jou net zeggen. Is het 25 jaar geleden?
2: Is het echt, ja.
0: Man, time flies. Maar goed, bij ons in de studio merk je er heel weinig van. Het is 11 september en er staat inderdaad wel iets heel spannends te gebeuren. Want we hebben hier in de studio vier finalisten die nog steeds kans maken op datgene waar ze altijd over gedroomd hebben. Namelijk een ochtendshow op de landelijke radio.
1: Weet je dat zelfs ik nu zenuwachtig ben?
0: Ja, en volkomen terecht.
1: Ik hoef in principe niks te doen. Maar ik voel het gewoon.
0: Je voelt dit mee. Je voelt
1: in de studio.
0: Die spanning kun je zo uit de lucht plukken. Volgende week vrijdag. Dan is het 18 september, is logisch, hè? Dus de week na 11. En dat is de finale dag van de top 3000. En dan hoor je niet zozeer mijn stembanden tussen 6 en 10. Maar één van de vier kandidaten die ik hier dus voor mij heb staan. De afgelopen weken moesten zij allerlei opdrachten doen. Ze moesten likes verzamelen op internet. Ze moesten een demo maken waarop zij het intro van Radar Love volpraten. Ze moesten één voor één hun favoriete top 3000 platen horen brengen. Nou, dat is net gebeurd, het vorige uur. En dit is eigenlijk dan de laatste horde, zoals dat zo mooi heet. Want hierna hebben ze het eigenlijk niet meer in de hand en ligt het in de handen van de luisteraar. Dus eigenlijk ligt hun lot in jouw handen.
1: Ja, zo is het.
0: Zo moet je het zien. Ik heb hier Dione, Britt, Jeroen en Abel. En zij krijgen nu hun laatste zendtijd waarin zij een pitch mogen houden. Zij gaan jou vertellen waarom juist zij de ochtendshow mogen overnemen. En dat doen ze allemaal stuk voor stuk. En ze krijgen allemaal 30 seconden de tijd per persoon om deze
1: spannend
0: pitch te houden.
1: Het muziekje past ook helemaal niet bij hoe spannend dit is.
0: Totaal niet. Het is een heel spannend. Ik ga me uitdoen ook. Want, Britt, begin jij?
3: Wel ja joh, gooi maar.
0: Oké, dan ga je krijgt 30 seconden de tijd waarom mensen op jou moeten stemmen. 30 seconden.
3: Lieve luisteraars van Ik Doe Binnen Morgen. Max kondigde mij al van de week aan. Knettergek, maar fantastisch. Dus heb jij nou zin om 4 uur lang een beetje met een vrouw wakker te worden zonder ochtendhumeur, maar met ochtendvuur? Stem op Britt en het komt allemaal goed.
0: Het is al klaar. Kan ook, hè?
3: Ja, er is toch niks meer aan toe te voegen, hè? Gewoon stemmen, klaar.
0: Britt in de morgen. Oh, dat is hem ook. Kijk, precies. Nou, dat was de eerste pitch. Ja, Jeroen, oude schilder van me.
1: Oude schilder van me. Staat hier.
0: Ja, het is tijd voor jouw 30 seconden pitch. En die gaan.
1: Let's go. Nou, het is vrij eenvoudig. Ik denk dat ik de beste keuze ben om het over te nemen. Puur omdat ik dezelfde leeftijd ben dan Gerard. Althans, enigszins. En ik heb denk ik dezelfde energie. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Want het gaat om de muziek. Je moet er zijn voor de mensen die vroeg opstaan. De harde werkers van Nederland. Dat zijn de schilders. Dat ben ik. Dat zijn de hoveniers. Dat zijn de vrachtwagenchauffeurs. Mensen in de zorg. Daar moeten we het voor doen. Dus iedere vrijdagochtend moet het eigenlijk gaan om de muziek. En zeker volgende week. Dus stem op mij. Dan neem ik het over. Aan de kant, Gerard.
0: Oh, kijk, daar is het. De wekker gaat. Ja, dit was Jeroen zijn pitch. Dus Jeroen in de morgen, als je hem wil horen volgende week. En dan nu, Abel, jongen.
1: Ja.
0: Ja, je hebt een fantastische aankondiging gedaan natuurlijk. Maar het is tijd voor jou, 30 seconden pitch.
4: En die gaat nu in.
1: Kijk, weet je wat het is? Ook jouw knieën gaan op een gegeven moment slijten, uit bed gaan. Dat gaat allemaal wat langzamer. Kijk, weet je, op een gegeven moment, er moet ook gedacht worden aan de toekomst van de radio. Kijk, als je een keer te laat komt, gaat allemaal wat langzamer straks. Kijk, dan moet er ook een vervanger zitten in de studio als je te laat bent. Mijn droom is sinds mijn 12e al om zoiets als dit te doen. En ja, het lijkt me zo fantastisch om dit mogen doen. Dit is al heel vet, maar de luisteraar, je kan me nog één stapje verder helpen. Als je nu hebt via de app van Radio Veronica, ik ga voor Abel. Dan gaat het helemaal goed komen. En vrijdag al helemaal.
0: Kijk, Abel in de morgen, als je Abel wil.
1: Ja. Hoe zit het met jouw knie eigenlijk, Gerard?
0: Dat wist ik niet, dat ik daarover zou worden. Nee, maar het gaat goed, tot dusver. En ja, Dione, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Want jij krijgt nu ook de volle 30 seconden om jouw pitch te doen. En die gaan nu in.
2: Kijk, top. Weet je, ze zeggen wel eens, save the best for last. En daarom ook dat ik als laatste ben uitgekozen. Maar het is heel simpel. Dione Lam, Lam van achternaam. En iedereen wil wel eens Lam op de ochtend zijn. Dus ik zeg daarom sowieso al eigenlijk stemmen op mij. Ik zal het nog heel even uitlichten, want mijn naam spel je dus D-I-O-N-E, 1-N. Dus stem gewoon via de Veronica-app. En daarmee geef je ook weer jong talent de kans om een radiotalent te worden. Dus stemmen!
0: Ja! Nou, kijk er eens even. De wekker gaat. Dit waren de vier pitches. Wie gaat het worden? schilder Jeroen. De knotgekke Brit. Onze favoriete student Dione, of toch radiobroekie Abel. Nu krijg je de bal terug. En voordat de stembussen gaan openen, is er één van jullie vier die denken, ik doe het toch liever niet? Dan kun je nu nog terugtrekken. Nee, hè? Niemand, hè? Dan is het nu de tijd. Stuur nu via de gratis Radio Veronica app jouw favorieten door. Is het Brit in de morgen? Dione in de morgen? Is het Jeroen in de morgen? Abel in de morgen? Heb dat. Je hebt tot 8 uur de tijd. En dan gaan we kijken wie de meeste stemmen krijgt.

0: Deep. En daarvoor een Smash Mouth. Want het is al vrijdag natuurlijk. En All Star. Het is Ecto de Morgen op deze vrijdag 11 september. En over een klein uurtje weten we dus wie mijn vervanger wordt volgende week vrijdag. Want ja, dit programma gaan we gewoon weggeven. En iedereen heeft zijn pitch gedaan. Iedereen heeft zijn aankondigingen gedaan. En ondertussen heb ik even Max in het callcenter gezet. Want het is ongelooflijk druk dat er al een appje aan de telefoontje binnenkomt. Max?
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, de papieren die vliegen hier in het rond.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Want jij bent aan turven geslagen.
1: Enorm aan de turven inderdaad. Het gaat best wel gelijk op, moet ik heel eerlijk zeggen. Shirley bijvoorbeeld, die zegt ik stem voor Dione. Leuk, een beetje zelfspot en energie.
0: Ja.
1: Jan die zegt alle vier super, maar Jeroen de beste. Nou, Sonja die zegt die heerlijke stem van Brit. Daar kan ik wel aan wennen. Brit in de morgen stuurt ze. En Michelle die zegt ja, ik ga voor Abel staan, want hij verdient het. En al moet ik nog 1000 keer appen, hij moet gewoon worden. Let's go. Nou, 1000 keer appen, dat heeft helaas geen zin. 1 keer mag je je stem uitbrengen.
0: Ja, precies. Want maar dat houden we toch ook heel nauwlettend in de gaten. Hè?
1: Zeker wel.
0: Ja, precies.
1: Het is spannend. Het is spannend.
0: Dus ja, wie moet het gaan worden? Ik ben benieuwd. Ik zie een beetje een nek aan nek ook hier en daar.
1: Ja, ik durf het bijna niet te vragen, Geer. Maar heb jij zelf eigenlijk een...
0: Ik wist ze alle vier goed. Ja, ik vind dat wel prima. Kijk, ik sta er gewoon bij. Ik ga volgende week gewoon koffie maken voor iedereen.
1: Ja,
0: dat is gewoon fijn. Gewoon kijken hoe het gaat. Alsof er iemand anders met je vriendin vandoor gaat.
1: Je moet de politiek ingeven.
0: De koekoekklok gaat. Dat betekent dat je met een plaat moet draaien.
1: Oké, nou, ik ga weer even verder tellen.
0: Doe dat maar even. We zijn nog helemaal niet klaar. Ga ik even een...

0: Nieuwsvrijdag. Zing! Max, in tijden die zo moeilijk zien kijken, ja, hij heeft zojuist een gekookt eitje ter mond genomen. En die blijft staan.
1: Ja, hij is zo hard gekookt dat hij rond mijn borstbeen blijft hangen. Dus hij zakt niet.
0: Maar wat moeten we iets doen? Moet ik even
1: Jij lekker je aankondiging. Ik ga even hoesten, denk ik.
0: Nou, bereik het even de Heimlich bij Max.
2: Ik loop wel even aan.
0: Zal ik jou vertellen dat wij gewoon ondanks alles zometeen een fantastisch spel klaar hebben staan om te gespeeld te worden. Namelijk Zing naar de Ping met kans op 150 euro. En jij mag meedoen als je dit weet af te zingen. Naar de Ping.

0: Zing het verder. Na de ping. En stuur het hierheen. En misschien dat we elkaar zo meteen spreken in een nieuwe editie van Zing naar de Ping. Wat leuk! Het nieuws komt eraan zo meteen van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Onderzoek naar dodelijk ongeluk in Zwitserland. En van welke kaas mag je eindeloos blijven eten?
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
11: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met het €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Veronica Verkeer, nou één hele file. Met mijn roestige, pijlsnelle verrekijker heb ik hem gevonden. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Rotterpolderplein is de weg afgesloten. 5 minuten is de vertraging. 7:58. Het allerlaatste nieuws krijg je van Marijke Kevel.
1: Goedemorgen. Hulpdiensten in Zwitserland zijn druk aan het onderzoeken hoe het dodelijke ongeluk met een Nederlandse tourbus heeft kunnen gebeuren. Volgens reiskoepel ANVR moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok. Er zijn zeker doden gevallen en ook gewonden. Hoeveel is nog niet helemaal duidelijk. Bij een ongeluk tijdens een politieachtervolging in de buurt van Venlo is ook een dode gevallen. Het slachtoffer werd verdacht van een inbraak bij een tankstation. 2 andere inzittenden raakten gewond. Een man uit Dordrecht is opgepakt. Hij zou geprobeerd hebben 4000 kilo cocaïne naar de haven van Antwerpen te smokkelen. Het spul werd bij Duinkerke in Frankrijk onderschept. Volgens de Telegraaf is er een link met drugscrimineel Bolle Jos. Nou, en zoals jullie weten ben ik dol op kaas.
0: Zo, monster ben je.
1: Monster ben ik, jullie ook wel een beetje.
0: Je zit helemaal onder het stremsel op het moment dat je al binnenkomt.
1: Als ik me ermee kon insmeren, dan deed ik het.
0: Oh my god.
1: Maar het is extra leuk dat ik net las in de quest.
0: Ah, is hij weer binnen?
1: Wat welke kaas nou eigenlijk met je doet.
0: Okay.
1: Hebben jullie een favoriete kaas? Kan ik even kijken in het rijtje of die erin staan?
0: Goeie vraag.
14: Is sowieso moeilijk om dan tussen Frans en normaal te kiezen, moet ik zeggen.
0: Gewoon een goede camembert.
1: Ja, camembert.
0: Camembert, veel lekker.
1: Mag ik dat een beetje scharen onder een brietje?
0: Een brietje,
1: vind je dat een beetje hetzelfde als camembert?
0: Nee, brie is anders.
1: Nou goed, de camembert staat er niet in, de brie wel.
0: Oké. Okay.
1: En dat is dus wel een beetje de eerste opstap in het rijtje kaas naar de grotere broekmaat, hoor. Dat is wel...
0: Die zet aan, hè?
14: Ik hou zelf heel erg van de époisse, maar die loopt gewoon je koelkost uit. Serieus.
0: Dat en die lucht ook.
14: Die lucht, ja, stinkt, jongen.
1: Ja, is dat lekker. Een beetje met zo'n oranje kostje?
14: Ja, en dat precies. Die moet altijd in een bakje zitten, want hij loopt heel snel uit.
0: Oh man.
14: Dus die kan niet in een cellofaantje.
0: We lopen uit, jongens, we lopen uit.
1: En dan dippen of op een toastje?
14: Op een toastje.
0: Op het toosie wel, hè?
1: Lekker, hè? Nou, je kunt eigenlijk het allerbeste kiezen voor cottage cheese. Maar misschien gezond. Het doet wel weinig met de mond, al dus de quest. Hè? Dat is weinig
0: feta maken. Dan? En feta is een beetje... Dat wordt ook veel gebruikt de laatste tijd in de keukenlerij.
1: Dat klopt. Nou, feta staat niet in het rijtje. Ik denk dat feta is best wel gezond voor je, geloof ik.
0: Als ja, volgens mij wel. Best wel. Weinig calorieën.
1: Okay, ja, dat gaat best wel goed.
0: Low on calories.
1: Geitenkaas daarentegen staat wel in het rijtje. Dat is de grote meningenverdeler. Het is een beetje you hate it or you love it.
0: Ja, ik lust het niet.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Ik ben geen geitenkaasman.
1: Nee.
0: Ik vind de structuur gewoon, ik vind de smaak. Ik hou er niet van.
14: Maar je hebt een gerijpte geitenkaas, die vind ik wel heel lekker. Maar je hebt ze ook in zo'n plastic bakje dat je ze op je brood kan smeren. Daar hou ik dan weer niet van.
0: Vind ik ook allebei niet.
14: Oh, allebei niet?
0: Nee.
1: Nou, de slechtste kaas in het rijtje, dat is de gorgonzola.
0: Oh.
1: Wat vinden we daarvan?
0: Heerlijk.
1: Ja, hè?
0: Gorgonzola, niet goed?
1: Ja, ik vind het absoluut heel erg lekker, maar het schijnt het slechtst voor je te zijn. Omdat er heel veel zout in zit en heel vet. Oh, ja. Dus eigenlijk, qua gezondheid, niet het allerbeste.
14: Het is ook bijna boter eigenlijk, hè?
1: Ja, lekker met een beetje wijn erin en dan lekker zo.
0: Ja, vooral die wijn, hè? Daar ga je uit op. Ik voel het al.
1: Smul ervan. Goed, het weer nog. Hier en daar wat regen, maar vandaag wordt het steeds vaker droog. Vanuit het westen breekt de zon door en het wordt 19 of 20 graden.
0: Nou, het eerste kaasplankje is al geserveerd. Oh, mooi. Fijne ochtend. Het lijkt wel bijna weekend en dat is het ook. Dus radio.

0: ochtend van 6 tot 10. De beste muziek en alleen maar lol.
1: Ik heb het hier grandioos naar mijn zin.
0: Gerard Ekdom op Radio Veronica. Wel.

0: good to me, Tina Turner. Met Veronica en daarvoor even wakker worden, want dat hebben we nodig met Shave Tonight. Voor sommige mannen dan. Het was Eagle Eye Cherry. Ondertussen gaan we zo meteen Zing naar de Pink spelen. Maar we zitten in de laatste fase van wie oh wie gaat volgende week vrijdag dit programma overnemen.
1: Ik heb het niet meer.
0: De spanning is ondraaglijk. En we zijn natuurlijk aan het turven. Turf jij het aan? Jazeker. En je kunt nog je stem doorgeven. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je hoeft alleen maar te zeggen Brit in de morgen als je Brit wil. Jeroen in de morgen als je Jeroen wil. Abel in de morgen als je Abel wilt. Of Dionne in de morgen als je Dionne wilt.
1: Ja, en ik moet zeggen, echt iedereen maakt nog kans. Het is erg lastig om er nu een vinger op te leggen. Ja. Ik heb zelfs net iemand in de app gezien die zegt, ja, ik kan gewoon niet kiezen. Ik hoor het wel.
0: Ja, precies. Maar je moet dus dit appen. Ja. Anders dan, je kan leuk hele verhalen sturen, maar dat maakt niet uit. Als dat, Jeroen in de morgen, Brit in de morgen, Dion in de morgen, of Jeroen in de morgen, als dat erin staat, dan is het oké.
1: Dan is hij geteld.
0: Dan is hij geteld. Ondertussen is het tijd om geld te winnen, hopelijk. Zing! Die zing naar de Pink. We spelen 3 rondes. En elk goed antwoord win je. €50. Je mag na elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het fout. Of een complete blackout. Dan verlies je je geld. En krijg je de Eggdom in de morgen. Kurkentrekker. Die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we het met René. De legendarische René Harlaar.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen René. Uit Langelille.
2: Ja, zeker.
0: Dat is Friesland, hè?
2: Net in Friesland.
0: Net in Friesland, ja.
2: Helemaal het zuidelijkste puntje.
0: Kijk aan. En hoe is het leven bij René Harlaar?
2: Ja, helemaal goed. Ik ben onderweg naar werk. Dus, ja.
0: En wat voor werk doe jij dan?
2: Ik werk bij een engineeringbureau waar we composiet onderdelen maken.
0: En zelfs op vrijdag. Glasvezel, juist.
1: Maar en heel even tussendoor, heb jij ook alle kandidaten gehoord die nog kans maken?
2: Ja.
1: Ja? En wie heb jij gestemd? Ja.
2: Ik heb gestemd op Jeroen.
0: Oké, okay, Jeroen. Kijk aan. Oké. Okay. Kijk, Jeroen juicht nu in de gang. Die luistert mee. Dus dat is mooi. Straks de uitslag. Maar eerst gaan we eens even kijken. Want je moest dit namelijk afzingen naar de Ping. En dat heb jij

0: Met name het laagste stuk is lastig. Maar voor meneer Harlaar geen probleem. Everybody wants to rule the world. Oh, ook diep in de autogeluiden, hè? Mooi is dat. Ja. Nou, René, schraap de kelen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Voor 50 euro, zing naar de ping.
1: Accidentally in love.
0: Ja. Kraaien van plezier. Counting Crows. Heel goed. 50 euro. Ga je door?
1: Zeker.
0: Voor 100 euro. Zing.

0: Heel goed, René. 100 euro. En dan nu, de vraag der vragen. Ga je door?
1: Ja, alles of niks.
0: Alles of niks. Dood of die gladiolen. Voor 150 euro, zing naar de ping. Eén keer die titel, gewoon die titel. Doe één keer die titel.
1: Oh. Get in jiggy with it. Get in jiggy with it.
0: Ja! God, dat was het weer, ja! Ach, het is vrijdag, joh. Ja hoor! 150 euro, René. Is voor jou.
1: Yes.
0: En omdat je het allemaal goed had, mag jij bepalen welke we gaan draaien. Wil je Tears of Fears, Counting Crows, Beatles of Will You Smith?
1: Tears of Fears.
0: Everybody wants to rule the world. Ja, die blijft fantastisch. Ga ik die draaien, wens ik jou een heel fijn weekend.

keuze van onze kandidaat. Zing naar de ping. René Harle, hij won €150 en ging voor Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears. Zometeen na 8 uur maken we bekend wie volgende week vrijdag dit programma gaat overnemen. En gaan we ook door met het vervolg van de top 3000. Maar eerst...

0: Interhoe.
1: Lepel je huurmerk in. Puntenvel.
2: Zo is het.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
4: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: teruglevering kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
14: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
15: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
16: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
17: Kippie.
18: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Nog 309.000.
22: Oké. Elektrisch en garantie?
23: 7 stuur.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
26: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
27: Misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalowpark de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen. Via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
28: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. Deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
29: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
30: Citytrippen?
31: Draken temmen in het Verre Oosten?
32: Of nee, juichen voor Oranje?
29: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
33: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
34: Begon jouw dag met ruitschade?
35: Opgelost. Autotaalglas.
36: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
37: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
38: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
39: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
40: Lekkere van Albert Heijn.
38: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. In Zwitserland zijn de hulpdiensten inmiddels begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Reiskoepel ANVR vertelt aan Hart van Nederland wat we tot nu toe weten.
7: Die een uitwijkmanoeuvre heeft moeten maken, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En dat bij die uitwijkmanoeuvre de bus is gekanteld, op zijn zij is gekomen en ook een stuk naar beneden is gegleden.
6: Ja, er zijn dus doden en ook gewonden gevallen, maar het is nog onduidelijk hoeveel precies. Het is een Nederlandse touringbus, dus er zitten zeker ook Nederlanders bij. Later vandaag komt de politie met meer informatie. Een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. En een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo cocaïne uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De kook was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met deze partij drugs. Het weer nog, het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag vrijwel overal droog en ook periode met zon wordt ons beloofd.
5: Dat is even een ander weerbericht dan 2 uur geleden.
6: Een polspritsje misschien wel lekker. Ja. Een graad of 20 wordt het.
5: En er staan een paar vertragingen. Gesignaleerd op de A2 bijvoorbeeld Eindhoven-Maastricht-Noord bij Sint-Joost. Hij mag het weten, door een auto met pech is het namelijk 11 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Rotterpolderplein, daar is de weg afgesloten 9 minuten. En een ongeluk op de A27 Gorkum-Breda bij Breda-Noord 18 minuten.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: deals bij Bol.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
6: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
7: Verschillende soorten nepnieuws.
5: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
7: Ik hou er niet meer bij.
8: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: voordat we die weer gaan beginnen, gaan we nu officieel de stembussen sluiten. U kunt niet meer stemmen op wie hier volgende week vrijdag dit programma gaat overnemen. Die bussen zijn nu gesloten.
1: Hebben we echt?
2: Het is echt klaar.
0: Dan gaan we nu nog even een plaat draaien om de stemmen te tellen. De laatste stemmen. En dan komen we vast tot een hele mooie winnaar. Top 3000 gaat door met...
3: Nummer 1139.

0: was nummer 1139 in de top 3000. Aretha Franklin, maar dan de Blues Brothers versie. En Think. Het is vrijdag 11 september, lieve mensen. Het moment is daar. Hier in de studio staan voor mij vier nagelbijtende, doodzenuwachtige finalisten met zweet op plekken waarvan ze zelf niet eens wisten. Kan hier ook zweet uitkomen? Jawel, jawel. Achter hun glijden mensen uit, zo erg is het. En niet zonder reden, want zij zijn er 100 aanmeldingen. De laatste vier Mohicanen.
1: Oh, dat zeg je mooi.
0: Even zeggen, ja. Die nog kans maken om deze ochtendshow volgende week vrijdag over te nemen. Want ja, een van deze radiofanaten staat hier echt volgende week op dit plekje. De uitdaging van zijn of haar leven. Afgelopen weken hebben ze likes moeten verzamelen. Ze hebben de intro van Radar Love moeten vol blaffen. Dat is ook gebeurd ook. 47 seconden. En vanmorgen hebben zij hier live op de radio een plaat gepitcht. Waarom zij die felbegeerde plek achter de mengtafel verdienen. Nou, afgelopen uur kon je stemmen via Radio Veronica, de app en op jouw favoriet. Dat is massaal gedaan. Dat is ongelooflijk. Het callcenter, er kwam een rookpluim. Ik denk al, ik rook pluimen. Ze kwamen daar vandaan. De lijnen zijn inmiddels gesloten. Stemmen zijn geteld. En er is een penningmeester. En die heeft de boel ook in de gaten gehouden. En er is nu een envelop met een uitslag, of niet?
1: Ja, ik heb die hier.
0: Heb jij die daar?
1: Ja, maar ga eerst maar even door. Dan kom ik hem zo even overhandigen.
0: De vraag is natuurlijk, wordt het Jeroen van den Berg?
1: Oeh.
0: Een 46-jarige schilder uit Almere die elk jaar radio maakt ter ere van de voedselbank en bij wie muziek als dikke verf door zijn aderen giert. Of wordt het misschien toch Dionne Lam? Het 21-jarige toptalent die als gearriveerd marketeer van een pannenkoekenrestaurant nog steeds die ene droom heeft om op de landelijke radio te komen.
1: Oeh.
0: Of misschien staat hier volgende week toch wel Britt Huiberts. De Nestor van deze vier toppers die uren, wat zeg ik, dagen kan vullen met praten over haar favoriete band Fleetwood Mac. Of wordt het toch Abel Staal? Onze 16-jarige radiosnoepje die samen met zijn vader een klein studiootje heeft gebouwd naast de badkamer. En die na school zijn gouden stembandjes inzet voor RTV Berkelstroom.
1: Dat kunnen ze trouwens nu even losknippen.
0: Oh, daar hebben ze
1: zeg dat nog één keer.
0: Ja, ze kunnen ook zonder muziek gaan we het leven. Het is denk ik tijd om de winnaar bekend te maken. De envelop van de penningmeester komt mijn kant uit. Oh mijn god.
1: Oh,
0: spannend, hè?
1: Postcode-loterij.
0: Gouden envelop is dit. Ik ga hem openmaken. En de winnaar, degene die dit programma volgende week mag gaan presenteren, die het gewoon overneemt.
1: Ja, ik sta toch. Ik moet even bijkomen, Gerard. Maar het leuk, man. Dankjewel.
0: Ongelooflijk. Dat was de nek-aan-nek race.
1: Nek-aan-nek.
0: Even de penningmeester gesproken, geloof ik. Volgens mij een nek-aan-nek race.
2: Dit was zeker een nek-aan-nek race.
1: Lekker, man.
2: Laten we bij deze ook even alle andere kandidaten heel erg bedanken dat ze hier waren. Want het was echt heel gezellig. En jullie hebben het ook heel erg goed gedaan.
0: Een waanzinnig applaus voor alle kandidaten. Jullie hebben het echt geweldig gedaan. Maar de meeste stemmen voor Schilder Jeroen.
1: Wauw, leuk man.
0: Nou,
1: voor stemmen mensen.
0: Ik zou vast een onbewerkt schilderij meenemen. Oh nee, gewoon een witte muur.
1: Nou, ik heb hier nog wel een wandje gezien hier nog. Maar goed, dat.
0: Want, waarom niet? Ja, joh, geen probleem. Waanzinnig dat jullie erbij waren vandaag. En Jeroen, volgende week krijg je de sleutel van dit programma.
1: Hele belangrijke vraag. Krijg ik ook jouw parkeerplek?
2: Je krijgt zijn auto. Krijg je ook, Jeroen.
0: Ja, daar wordt nog een vergadering over gehouden.
1: We gaan er wat van maken volgende week.
0: Jeroen in de morgen volgende week. Oh, wat leuk. Maar chapeau voor alle kandidaten. Jullie waren fantastisch. Echt fantastisch. Ik kan me er wel. En Absolute Beginners zitten hier nog bij. Allemaal uit de verf gekomen, jongen.
1: Wauw.
0: Het wolfgeverf.

0: beste zangers, daar zat het in. Davina Michel. En daarmee staat ze nu op nummer 1137 in de top 3000. En daarvoor in de lesjes van heel veel mensen. Lisbeth de Jong, Abraham Oudschoorn, Lucille Pieters, Jeroen Bos, Wiebe Heisma, Jon ter Mitte, David Bowie en Absolute Beginners. En dit is
1: nummer 1136.

0: 36 in de top 3000. Bastille. En Pompeii. Misschien is het je niet opgevallen, maar Pompeii is een van de popliedjes waarin de naam geen enkele keer wordt gezongen. Volgens zanger Dan Smith las hij een boek over de vergaande Romeinse stad. En zag daarin een foto van twee mensen die bij elkaar stonden. Hij probeerde vervolgens tijdens het schrijven het liedje te bedenken wat die twee versteende mensen tegen elkaar zouden hebben gezegd op dat moment. En er staan trouwens nog een paar liedjes in de top 3000 waarvan de titel niet één keer wordt gezongen. Bijvoorbeeld in de top 100 alleen al Bohemian Rhapsody, Smells Like Teen Spirit, Space Oddity. Alleen al bij de bovenste 100 waar niet één keer de titel in wordt gezongen. Maar dat geldt niet voor deze, want dit is met er eentje hoor. Och, ga even liggen en luister hier naar Father Figure, George Michael op
1: nummer 1105.

0: veel stemmers en terecht ook. Van het album Faith. Het was George Michael in de top 3000. Een father figure genoteerd. Op nummer 1135.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck. En kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
3: Proteïneshakes.
4: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
14: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Veronica Verkeer, 6 vertragingen. Dit zijn de langste. Zoveel zijn er niet. A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen. Er lopen allerlei beesten lopen daar op de weg. Het is een kwartier vertraging daar. De A20, Gouda Hoevenholland bij Moordrecht door een ongeval 1,5 uur. En de A27, Gorkum-Breda bij Breda-Noord door een ongeval 1,5 uur. Het is 3:30 en het allerlaatste nieuws uit de mond van Rijke Ketel.
17: Goedemorgen. De in Zwitserland verongelukte Nederlandse bus is geborgen. Dat melden Zwitserse media. Op beelden is te zien dat de weg is gerepareerd. Hoe het met de bijna 50 inzittenden gaat, is nog steeds onbekend. We weten wel tot nu toe dat er zeker doden en ook gewonden zijn gevallen. Een verdachte van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden tijdens een politieachtervolging. Ze crashte na een vlucht van 20 minuten. Ook 2 anderen in de vluchtauto raakten gewond. 4 groepen hebben inmiddels aangekondigd op Prinsjesdag te gaan protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze krijgen daarvoor de ruimte in een speciaal demonstratievak op het Lange Voorhout. Het weer nog. Er trekt nog wat regen over het land. Vanmiddag vaker droog, schijnt ook af en toe de zon. En dat alles bij een graad of 20.
18: Nou, Gerard Ekdom.
16: We knallen door met Dire Straits en Lady Writer.
19: Dit is

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 1133.

0: allereerste hit.
1: Meteen bij de A ook, hè? The A-Team. Het was Ed Sheeran op 1133.
2: De top 3000.
1: En daarvoor, leuk, leuk, leuk. Een van mijn favoriete Dire Straits liedjes ook. Lady Rider on the TV op nummer 1134 in de top 3000. We gaan even terug naar het jaar 1984. De aanleiding van dit nu volgende liedje was de moord op de 15-jarige Antilliaansjongen Kerwin Duinmeijer. En dit lied is een krachtig protest tegen racisme en zinloos geweld. Frank dacht, ik moet er een liedje over schrijven. En dat deed hij. Dat maakte heel veel indruk op heel veel mensen. Onder andere op Suzanne Raterink. Goedemorgen, Suzanne.
3: Goedemorgen, Gerard.
1: Ja, jij was tiener, hè, in 1984?
3: Ja, ik was 12.
1: 12?
3: En dit is echt 12. En wow. Dit is dus echt een nummer wat zo binnenkwam toen al.
1: Ja.
3: En wat helaas nu nog steeds super actueel is.
1: Helaas wel, hè? Nog steeds, hè?
3: Ja, en zoals op zo'n dag als vandaag, 9-11, dan
1: ja.
3: Is het alleen maar heel mooi dat het vandaag weer gedraaid wordt. Om duidelijk te maken dat iedereen mag zijn wie die is. En dat maakt dan, ik zeg het altijd in mijn klas, ik sta voor de klas.
1: Ja.
3: Of je nou pimpelpaard met donkere wolkjes bent, of gewoon, maakt niet uit. Jij mag er zijn.
1: Juist.
3: En dat is denk ik wat dit lied ook laat zien, en dan al zoveel jaren.
1: Mooi is dat, hè? De nuance in het nummer. Frank Boeijen zegt, hij riep op tot nuance en verdraagzaamheid in plaats van polarisatie en rassenhaat. Middels, denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart. Mooi.
3: Nou, dat, exact.
1: Eigenlijk niks meer aan toe te voegen, behalve de plaat zelf maar even te draaien. Dankjewel voor het stemmen, Suzanne.
3: Heel graag.
1: En een goed weekend, hè.
2: Nummer 1132.

0: beste muziek aller tijden
1: beleef je. In de Radio Veronica
2: Top 3000.
0: De Top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1131.

0: Weer een notering voor Taylor Swift. Zij popt vaak op in de lijst. Een hoop Swifties hebben op haar gestemd. Dit komt van het album Midnight. En dat is het album waar ook Anti-Hero op stond. Karma. En dat is een bitch, heb ik wel eens begrepen. Karma, daar moet je uit de buurt blijven. Dat is echt een bitch.
1: Echt ver van weg blijven.
0: Is met een bitch? Oei, oei, oei. Op de 1131 in de top 3000. En daarvoor prachtig. Tenminste, ik vind de sfeer van het nummer... Het is echt 1984 qua muziek. En tekstmatig gezien helaas nog steeds actueel. Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Terug in de tijd, 26 jaar om precies te zijn. Het jaar 2000 kwam er een niet bestaande band uit. Ja, het waren allemaal characters die niet bestonden. Maar stiekem hoorde je gewoon wel de zanger van Blur dit volgende liedje zingen. Wij vonden het fantastisch. En velen met ons, vele stemmen voor The Gorillaz. Dit is Clint Eastwood.
2: Nummer 1130.

0: nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Roger! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
16: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 stoelen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook is de vangrail inmiddels vervangen. Ondertussen is er nog steeds niets bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over kunnen zeggen. Vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. En dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. En ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. En 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-koningshuisgroep en het burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de algemene specifieke burgerinitiatief Groningen wil komen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil gaan protesteren, maar dan ergens anders. Het weer nog is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien dan naar het oosten en het is op veel plekken droog vandaag. De zon gaat zich ook laten zien en het wordt zo rond de 20 graden.
9: Dat is aangenaam, hè? En 2 files gevonden op de snelwegen. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Rotterpolderplein. Daar is de weg afgesloten, 8 minuten. En een ongeluk op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. 17 minuten.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
11: Kippie.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint.

0: heel hard mee geblend hier. Waarvoor excuses, beste buren. Het was Joe Jackson en The Real Man op 1128.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
0: DJ
1: Gerard Ekdom.
0: Niet alleen opgestemd door Real Man, maar ook door heel veel dames. Dat is wel geinig om te zien. Onder andere Angela van Pijkeren, Monique Helleman. Maar ook Barry van Vekhol die zegt nadat Veronica in de jaren 80 de plaat en zijn verhaal op vrijdag uitvond, leerde ik pas echt de betekenis van deze plaat kennen. Zelfs als hetero blijkt deze plaat fantastisch verwoord. Voor mij kwam er begrip voor de toenmalige homoseksuele mens in de samenleving. Don't call me a faggot, not unless you are a friend. The Real Man. En ook nog steeds actueel. En daarvoor, het was The Cure. Ja, sommige dingen kunnen geen toeval zijn. Deze had natuurlijk ook gewoon gistermiddag in de lijst voorbij kunnen komen. Maar toeval bestaat niet. Friday I'm in Love stond gewoon gepland op nummer 1129 op vrijdag. De volle vrijdag van Radio Veronica, de top 3000. Je hebt hem aanstaan. En we hebben meteen even een 60s plaat erbij. Want we gaan naar 1966. Ik was er nog niet. Max, jij was er ook nog niet?
2: Zeker niet.
0: Niemand in deze studio was het. Maar misschien dat Marco Klok er al wel was. Goedemorgen, Marco.
3: Goedemorgen.
0: Was je er al in 1966?
3: Nee, ook nog niet.
0: Ook nog niet? Oké, dus dat heb je ook later ontdekt.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Oké.
3: Okay. Eigenlijk door de tribute eigenlijk een beetje meer, hoor, denk ik.
0: Oh, de tribute. Ja, daar hadden we de Beach Boys band natuurlijk, hè?
3: Juist, ja.
0: Die hebben daar, en daar heb je deze plaat een beetje meer leren waarderen.
3: Nou ja, dat wel, ja. Het is natuurlijk wel iets speciaals wat ze toen gemaakt hebben.
0: Absoluut waar. Want voor de duidelijkheid, jij draait natuurlijk heel veel muziek, want je bent niet zomaar een beroepsgroep. Jij vertegenwoordigt op dit moment gewoon de vrachtwagenchauffeur, Marco.
3: Ja, dankjewel. Dat is zo.
0: Ja, precies. Dus of je even een getal tussen de 1 en de 20 wilt doen, dan gaan we kijken welke vragen voor jou staat.
3: Ja, nummer 7'tje maar.
0: Nummer 7, welke staat daar, Max?
4: Nou, Marco, hoe hard kan jouw wagen?
3: Nou, hij is begrensd op 89.
0: Hij is begrensd op 89. Oh,
3: ja.
4: Dat is niet heel hard, hè?
0: Nee, maar in gedachten gaat hij hard.
3: We mogen ook niet harder, hè?
0: Nee, is beter. Beter zo. Maar goed,
3: ja, toch?
0: Marco Klok, ik wil jou even waarschuwen, want jouw good vibrations gaan de ether in.
3: Ja, dankjewel.
0: Kun jij hem even aankondigen?
3: Nou, hier 1127, de Beast Boys, Good Vibrations.

0: Wij stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1126.

Gerrit Noordbeer, het kwam uit in het corona-jaar. We zaten allemaal binnen, we konden het land niet uit, we zaten vast. En dit was gewoon een vakantie van 4 minuten en 9 seconden.

0: eentje toch niet?
1: Jawel.
0: Juan Bin samen met Leon Bridges. Die trouwens ook een paar fantastische soloplaten heeft gemaakt. Op nummer 1126, The Texas Sun. Sterker nog, Leon Bridges heeft een nieuwe plaat uit op dit moment. Dus als je deze man lekker vindt wegluisteren, dan kan ik je zijn hele oeuvre aanraden. En daarvoor op 1127, het waren de Beach Boys. 1966, Good Vibrations. En dan gaan we even terug naar 1989. De band Queen kwam met een nieuw album. Het album heette The Miracle. En dit was de allereerste single. En een knijter van hit. I want it all.
2: Nummer 1125. I want it.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 1124.

zou denken dat ze hier het Nederlandse klimaat een beetje bezingen, maar niets is minder waar. Het nummer verwijst namelijk naar een uitdrukking die in Melbourne gebruikt wordt vanwege het wisselvallige weer van de stad daar. 4 seizoenen in 1 dag. Dat kan daar zomaar het geval zijn. Van bloedhete zonnige dag, ineens regen en 's avonds hagel. Nou, klinkt als een gemiddelde septemberdag in Nederland natuurlijk. Crowded House en 4 Seasons in 1 Day op 11:24. En daarvoor Queen en I Want It All op 11:25. Even een boodschap van de Rijksoverheid.

0: Libri vuurwerk in.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hé, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo, je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: Verkeer. Met nog even een paar vertragingen. Het zijn er maar twee. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Rottepolderplein. Daar is de weg afgesloten. 7 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 8 minuten.
15: Gerard Ekdom.
14: De top 3000 met Doe Maar en Pa. Dit is Veronica. Op
15: nummer 1123.

0: 2000.
1: Het is tijd om even te gaan dansen. En is zo'n beetje ook. Want ik heb er eentje klaarstaan. Stiekem al helemaal niet meer gehoord. En heel geinig om te horen. Echt ben ik opgestemd, onder andere door Ingrid.
2: Hoi Radio Veronica, ik ben Ingrid Elting. En ik wil heel graag nummer 1122 van de top 3000 aankondigen.
1: Doe maar even.
2: Ik heb op deze track gekozen omdat er een heel speciale synthesizer voor me in zit. Het gaat bijna door de hele track heen. Het is een Roland JP8080.
1: Ah.
2: Ik maak zelf ook muziek. Ik produceer house muziek voornamelijk. En ik ben final cutting engineer. Waardoor ik elke dag te maken heb met platen en muziek. Dus hier komt op nummer 1122 The Root met Sandstorm.
1: Ik had het niet beter kunnen doen.

0: Wij stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1121.

0: stiekem al heel lang niet gehoord. En dan fladdert hij zomaar ineens voorbij, deze Birds. Van Anouk op nummer 1121. Omdat opgestemd door Kim.
1: Hey vrienden van Radio Veronica. Voor de top 3000 heb ik gestemd op Birds van Anouk. Buiten het feit dat dit natuurlijk een geweldige plaat is, was dit ook voor Nederland het omslagpunt dat we eindelijk voor mooie liedjes gingen kiezen bij het Songfestival.
0: Ja, precies.
1: Dus vandaar mijn stem.
0: Ik snap hem. Eindelijk werden de inzendingen voor het Songfestival goed. Eigenlijk was dit het kantelpunt, hè? Het kantelpunt. Birds op 11.21 daarvoor. Het was bijna weekend, dat merk je aan alles, hè? Darude en Sandstorm. En dan nu, ja, het is tijd even op ons motto. Het regent hier en het giet daar. De live-uitvoering, dus ook de hit-uitvoering met de koekoek in het midden. Alleen maar opgestemd door mannen en één vrouw, Ingrid Steden.

0: and roll. Rock and roll over laid down in dit geval. Status quo in de top 3000. Dank voor alle stemmen. Lekker, lekker. 1120 stond hij genoteerd. Zometeen is zij hier. Marisa gaat door met de top 3000. De hele dag op Radio Veronica. Sterker nog, tot volgende week vrijdag. Dan is de finale dag. En dan presenteer ik dit programma trouwens niet. Dat gaat Jeroen doen. Hij is in de studio. Ik draai er nog eentje voor je vandaag. Beyoncé. We zeggen hallo tegen Halo. Die staat op
1: nummer 1119.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
12: Zo.
8: Wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: eiwitmeter.nl en boek direct een proefrit.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er zijn zeker 5 doden gevallen bij het busongeluk met een Nederlandse touringcar gistermiddag in Zwitserland. En ook zijn er zeker 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Volgens het AD komt de bus uit het Achterhoekse Eibergen. Het verongelukte in het oosten van Zwitserland. Door nog onbekende oorzaak schoot de bus door de vangrail en kwam de bus op zijn kant terecht. Een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit geworden van een explosie. Vanmorgen was een harde knal te horen. De voordeur is daarbij helemaal kapot geblazen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook al explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. En asielminister Bart van der Brink vindt dat er beveiligers moeten komen in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden, zolang dat nodig is. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat de jongeren daar voor overlast zorgen. Ze zoeken in dat centrum naar een slaapplek. Het weer dan, de trekken buien richting het oosten. Vanmiddag vaak droog, breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen wel ook enkele buien. Nou, het wordt 19 tot 20 graden.
9: Dankjewel, Marijke.
8: Graag gedaan.
9: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A9 Amstelveen Alkmaar bij Raasdorp. Daar is de weg afgesloten, 6 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 7 minuten langer over. En tenslotte de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Schiedam. Auto met pech, 10 minuten vertraging.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Color Reus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Even 30 jaar op sabbatical?
0: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599.
0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Is Radio Veronica.
1: De top 3000.
3: Dit is Veronica. Nummer 1118.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Marisa.
2: Ja, die staat op nummer 1117. En niet stressen hoor, want het is al vrijdag. Het is natuurlijk de poort naar het weekend. En wij trappen hem open met de Top 3000. De beste, de mooiste en de meest memorabele muziek aller tijden. De lijst is door jou samengesteld. En je weet het, hè, door ons met echt ontzettend veel liefde gedraaid. Met zometeen de zonnekoning van de muziek. Zijn naam is natuurlijk Eros Ramazzotti. Ik heb voor jou een van de beste internationale hits van Nederlandse bodem. Wie zou die zijn? Dat ga je zo meteen horen. En Neil Young met een prachtig.

Muziek is de dans van je ademhaling op mij. Een feest van je ogen zodra je naar me lacht. Jij en het geluid van je lippen. Die harmonie breidt zich in twee. Ik zal naar je luisteren, omdat jij muziek bent voor mij. Ja, mijn Italiaans is wat roestig, maar daar komt het ongeveer wel op neer. Jorde Musica E van Eros Ramazzotti hier bij Radio Veronica. Ja, dan krijg je toch zin om tijdens de lunch een pizzaatje naar binnen te werken. Met een klein glaasje vino erbij. Ja, dat dacht ik wel.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Goedemorgen, het is 11:01. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Even kijken wat er allemaal aan de hand is op de snelwegen in Nederland. De A7, Westerbroek-Bremen bij Oudeschans, daar doe je er 5 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, 11. En tenslotte de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Ewijk. Vrachtwagen met pech, jij ook pech, zo'n 13 minuten.
9: Marisa.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Hoi Marisa, vanuit een mooi Costa Rica, waar wij natuurlijk proberen om ook naar Veronica te luisteren. Hier Ilona. Het volgende bandje wat er nu aankomt, hebben wij voor het eerst leren kennen als voorprogramma van Muse. Ik was gelijk helemaal verliefd op ze en ben naar meerdere concerten geweest. En heb gelukkig voor volgend jaar alweer de tickets op zak. Ik heb het over Nothing But Thieves met Welcome to the DC.

111 hier bij Radio Veronica in de Top 3000. Welcome to the DCC van Nothing But Thieves. Oh nee, Nothing But Thieves, geloof ik, hè. En als het leven je citroenen geeft, dan maak je er natuurlijk geen limonade van, maar een wereldhit. Ben je ook zo productief vandaag? Nee? Nou mooi, dan ben je een goed gezelschap. Voeten op het bureau, verstand op nul. Dit is Lemon Tree van Fool's Garden op 1100.

0: favoriete liedjes krijg je soms zulke leuke audio-appjes binnen. Bijvoorbeeld deze van Reiner.
1: Dit liedje, The Lemon Tree, luisteren we altijd in de Engelse les. En dan moesten we altijd de werkwoorden eruit halen. En er zit nou best wel wat veel in. En het is natuurlijk een tijdloze klassieker.
2: Ja.
1: Hey, groetjes Reiner.
2: Is toch ook wel jammer, hè, dat die leraren toch muziek altijd zo kunnen verpesten. Dat gebeurde bij mij ook in de Engelse les, maar dan met Nirvana. Dat zal ook nooit meer hetzelfde zijn. Oké, luister. Als je hart nog nooit gebroken is, heb je dan überhaupt wel geleefd? Of je nu ruzie hebt met een ex of gewoon rillingen wil van een dijk van een plaat, dan is deze voor jou.

The Weeknd, Save Your Tears, Radio Veronica Top 3000 op nummer 1108. Ja, en heeft vandaag al iemand geprobeerd jou te vertellen wat je moet doen? Gewoon even lekker van je afschudden. Het is de soundtrack voor je eigen wijze zelf. Geen concessies, gewoon doen waar jij zin in hebt. It's My Life, Talk Talk op 1107.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: doet.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
4: Sokken, Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm, verpakking van 100 gram, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog onbekend. Ook raakten 40 passagiers gewond. Volgens de Gelderlander is de chauffeur een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. 2 Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. En net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gebeuren, heeft een rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen. Anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20.
10: Ja, Alissa, dank je wel. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het begint al wat drukker te worden. 18 vertragingen op dit moment, die kan je allemaal checken in de app van Flitsmeister. En als service heb ik hier de 3 langste voor je. De A1 Amersfoort Apeldoorn bij Kootwijk. Daar is een ongeluk gebeurd, 50 minuten extra. En de A28 Zwolle Amersfoort. Voorwerpen op de weg ter hoogte van Strand Nulde. En de vertraging daar is 37 minuten. En tenslotte A76 Akengeleen. Bij Ten Essen, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daar is de vertraging 32 minuten.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
15: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe!
0: internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: De kippiepan. Woordenvol kipapjes. Klaar binnen 30 minuten.
19: Kippie. Wow.
20: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
22: Alle Stigma verf bestel je bij...
23: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Oh, die stemmen, die kruipt toch direct onder je huid.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Ja, goedemorgen. Toch eigenlijk wel de perfecte soundtrack, hè, voor zo'n rokerige bar. En dat het dan veel te laat is geworden. En dat je dan keuzes maakt waar je de volgende ochtend misschien wel spijt van krijgt. Bijvoorbeeld gewoon net even dat extra glaasje wijn. Ik noem maar wat, hè. Maar wel verdomd goede muziek natuurlijk. You Know I'm No Good van Amy Winehouse in Veronica's top 3000 op nummer 1105. En heb je het stekkertje er net pas in gedaan, dan heb je The Police gemist met So Lonely op 1106. Want zo werkt dat met tellen. Leuke liedjes onderweg. Voor alle mensen die houden van psychedelische muziek heb ik zo Cream met White Room. Ik heb een prachtige van Pink nog. We hebben David Bowie. We hebben de Backstreet Boys met een fantastische boyband banger. Maar eerst een liedje voor iedereen die verliefd is en dat misschien gewoon eigenlijk het liefst niet wil zijn. Want ja, dat kan ook natuurlijk. Hè. Het is niet altijd per se welkom. Wat doe je dan? Dan zing je keihard deze mee.

0: Marisa Top 3000.
1: Hey Marisa, Evelien hier. Deze moest in de Top 3000 van Radio Veronica. Thuis bij mijn ouders is dit nummer echt grijs gedraaid. Eerst op versleten cassettebandjes en later op die legendarische Tour of Duty CD's. Zodra Eric Clapton losbarst, ben ik weer helemaal terug in die huiskamer. Hier is Cream, White Room.

Het is dan misschien een witte kamer, maar als ik dit zo hoor, ziet hij wel zwart van de melancholie, vind je niet? Je hoorde White Room van Cream op 1103 in Veronica's top 3000. Wat een pak energie, hè? Ah, Eric Clapton op zijn allerbest met die huilende wawa, weet je. Dat moet je toch ook maar kunnen, hè, zo'n pedaal. Ik heb het ook wel eens geprobeerd, het is gewoon hartstikke ingewikkeld. Psychedelisch meesterwerk uit 1968. En dit is Pink Try op 1102.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Goedemorgen, het is bijna 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen, dit zijn de langste 3. De A1 Amersfoort Apeldoorn, ongeval gebeurt bij Kootwijk, 35 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar, 23 minuten. En dan de A76 Aken Geleen bij Ten Essen. Ongeval met een vrachtwagen en de vertraging daar is 41 minuten. Sterkte.
12: Marisa.
13: Hey, Marissa met Remco. Ik heb natuurlijk op Jantjes gestemd voor de top 3000 uit de Sonor-nummer. En iedere keer als ik hem hoor, krijg je weer kippenvel. Hij blijft gewoon mooi. Groetjes, Remco.
12: Nummer 1101.

Nee, niet zo. I want it that way, schatje. The Backstreet Boys, I want it that way. Toch wel echt een boybandbanger van je welste, toch? Op nummer 1100 in Radio Veronica's top 3000. Oké, het is even tijd voor wat echte gitaarenergie. Geen gladgestreken pop, maar smerige rock'n'roll. En ja, het nummer heet wel Lonely Boy, maar geloof me, je gaat je echt niet alleen voelen met de Black Keys.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Hey, Radio Veronica, Jari hier vanuit de lokale studio van Assen. Ik heb gestemd op het volgende nummer in de Top 3000. Dat gaat om The Little River Band en It's a Long Way There. Je hoeft er weinig aan toe te voegen. Het prachtige intro en het prachtige outro met die gitaarsolo, dat spreekt boekdelen.
0: Nummer 1098.

via de app bedanken voor de albumversie, zeg ik. Geen dank. Dit is de allermooiste en de allerbeste. Dus ja, die draaien we dan natuurlijk in de top 3000. The Little River Band met It's a Long Way There op nummer 1098. Lisa Groeneweg die stemde daarvoor en Pieter van der Ree. En Martin die heeft er ook op gestemd. Ja, dat snap ik wel. Leuke berichten die binnenkomen, bijvoorbeeld van Theo Gubbel. Ongekend sfeervol gitaarspel. Ik ben het zo met je eens. Jurgen zegt, ach jongens, ik kan niet meer stoppen met luisteren. Nee, dat snap ik wel. Het is lastig als je dan dingen moet doen en dat je dan los moet scheuren van die speakers, terwijl je eigenlijk wil weten wat het volgende nummer gaat zijn. En Frits van der Esset zegt, ach wat mooi, The Little River Band. Wat is dit toch een weergaloos liedje. En Angelina is ook blij dat het een lange uitvoering was. We hadden het daarvoor over gitaren, over Eric Clapton in Cream. En het feit dat hij het Wawa-pedaal zo goed speelt. Ja, dat is een beetje een technisch verhaal, maar je kan gewoon gitaar spelen. Maar je kan er ook allerlei effecten overheen zetten, hè. Als je zo'n hele ruige, scheurende gitaar hoort, dan is dat een distortion. En als het een beetje zo... Nee, kan niet goed nadoen. Dan is het een Wawa-pedaal. En je hebt de phaser en je hebt de flanger. Het is allemaal technisch gelul. Maar zo'n pedaal beheersen, dat is best wel ingewikkeld. En Mels die zegt van, goh, wat interessant, zegt zo'n Wawa. Heb jij dat echt een keertje geprobeerd? Ik wil wel gitaar gaan spelen. Ik moet er eentje kopen. Want ik wil de gitaarsolo van Goodbye Stranger even uitzoeken. Ja, dat zijn leuke dingen om te doen, hè. Dat je dan even helemaal bezeten bent door zo'n gitaarsolo of een drumsolo of welk instrument je dan ook mooi vindt. En dat je dan thuis gaat zitten, 's avonds laat, bij de haard, want het wordt herfst, dus dan kan je dat zo mooi doen. En dat je die solo dan zo mooi gaat spelen. Wat je ook kan doen in plaats daarvan is gewoon lekker met je

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: 9000.
1: Oké. Elektrisch en garantie?
2: 7 stoelen.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: De prijs

0: boek direct een proefrit.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
5: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. Slaap onder een klamboe is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West-Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook viel er 3 doden. Volgens minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden.
13: Ja, nou, dankjewel Alisse. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk, 21 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar, dat doe je er een half uur langer over. En de laatste, de A76 Akengeleen bij Ten Essen. Daar is eerder deze ochtend een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de vertraging daar is 3 kwartier. Mocht je de andere vertragingen willen zien, dan check je natuurlijk gewoon even de app van Flitsmeister.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglevering kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Prijzen.

0: verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3

0: Bijbel.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
4: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
0: Alle tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 1095.

Hendrix heeft dit liedje geschreven als excuses aan zijn vriendin na een ruzie. Nou, tot zover, hè, mooi. Maar de ruzie ging over klontjes in de aardappelpuree. Ja, die had zij erin laten zitten. Hij was woest. Kortom, ruzie. Zij had zoiets van, nou, dan bekijk je maar, dan ga ik bij je weg. En als excuses schreef hij toen dit fantastische liedje, The Wind Cries Mary. Dus mocht je partner vanavond klagen over je kookkunsten, gooi er dan geen pan achteraan, weet je. Schrijf gewoon een wereldhit. Dat werkt altijd. Dit is Radio Veronica met de top 3000. Veel te smullen dit uur. We hebben onder andere Meccano met Hierro Gordo de la Luna. Ik probeer dat altijd een beetje met dubbele tong te zeggen, want dat klinkt altijd zo lekker Spaans. Ik heb ook nog Elbow met The Lippy Kids, maar eerst deze. Dit is Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. En de tijd voor Whitney Houston was dat nog belangrijk, hè? Ik wil dansen, maar wel met iemand die van me houdt. Tegenwoordig naar een festival, Awakenings. En ja, dan dans je eigenlijk gewoon met iedereen, weet je. Niet per se met iemand die alleen van je houdt. Hoewel, verder in de nacht zegt iedereen altijd, vind je lief, ik hou van je. Maar dat is dan meer de ecstasy, hè? Dat is meer de ecstasy.

0: dat is er eentje die moet je echt beluisteren tot de laatste noot.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Op 1095 The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix. Aangevraagd onder andere door Martijn Ditto, door Peter Kop en door Johan de Haan. Oh, wat is het mooi. We zaten hier ook helemaal met kippenvel in de studio. En ik ga je nu echt een zeer belachelijk verhaal vertellen, maar het is waar gebeurd. Want Jimi Hendrix...

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Ronnie hier. Nou, Higo de la Luna van Meccano. Dat is toch een heerlijk nummer. Na een dag lang hard werken. Op een zwoele zomeravond. Je komt thuis. Het is 20 graden, 25 graden. Je gaat lekker op je eigen terras zitten. Je hebt een drankje voor je neus. En dan dit nummer op de achtergrond. Nou, je zwijmelt zo weg. Dankjewel, groetjes.
0: Nummer 1092. Tot als kind.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus? Zo. Oh, wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcode. Postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding. En,
15: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
18: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Ja, goedemiddag. Het is even spieken. Het is bijna klokslag 12:30. Het is Radio Veronica. Met het verkeer door Flitsmeister. 24 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste drie. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. 26 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 3 kwartier. De weg is daar afgesloten. Er liggen namelijk voorwerpen op de weg. En tenslotte de A76 Aken-Geleen bij Ten Essen. 49 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen.
24: Marisa. Nummer 1091.

0: Nummer.
1: Maybe we could start again.
0: Nou, ja, dat hoeft niet per se hoor. We hebben het op zich gehoord. Maar het was wel mooi toch, op 1090. Homecoming van Kanye West samen met Chris Martin. Ja, dat is wel een beetje een gekke combinatie. Hè? Ik had ze zo 1, 2, 3 niet bij elkaar gecombineerd. Maar het liedje is dan ook ontstaan tijdens een toevallige ontmoeting op de wc van de Abbey Road Studios. Ja, daar waren ze allebei aan het werk met hun eigen albums. En Kanye die zat daar te werken. Dus die kwam de frontman van Coldplay tegen. Die zei, oh, kom jij even met mij mee de studio in? En die dacht van, wat moet ik met die gek? Nou ja, vooruit, laat ik het maar doen. Dus hij heeft het gedaan. En zo zie je maar weer de beste ideeën die ontstaan soms gewoon op ons charmante plekken. Ja, onthoud dat maar de volgende keer. Als je ergens een goor toilet binnenloopt. En er zijn 3 dingen zeker in het leven. De Belastingdienst die pakt je geld. Het regent op een of andere manier altijd net als je op de fiets wil,

0: Kiss. Oh. Een afdruk van een indruk die met nadruk vraagt om een herdruk. Mijn oom en tante hadden vroeger een tegeltje op de wc waar die tekst op stond. Prince op Veronica, je vrijdag richting het weekend. En ja, dit is Marisa met een bak koffie en gewoon de beste muziek ooit gemaakt. De top 3000 en Prince die vinden we terug op nummer 1088. Zometeen neemt de man, de myth, de legend het over. De enige echte Rob Stenders. Maar als we het dan toch over legendes hebben, ja, dan kan ik jou natuurlijk ook even noemen, Siets.
1: Oh, echt waar, dankjewel.
0: Ja, nu al. Het is, ik bedoel, je bent zo jong, met nu al legende. Hey, Siets, waar ik even benieuwd ben, hè? Heb jij ook gestemd op de top 3000?
1: Nee, ik ben neutraal natuurlijk.
0: Oh, jij bent natuurlijk van het nieuws. Ja. Ja, is dat echt zo? Mag je dan niet gewoon stiekem op de lijst stemmen?
1: Ja, dat mag natuurlijk wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kan ook nooit kiezen. Ik vind het zo moeilijk als iemand mij vraagt wat is je favoriete vakantiebestemming? Of wat is je favoriete stad? Maar dus ook wat is je favoriete muziek? Ik weet het nooit, joh.
0: Dat lukt niet. Maar je mocht er 25 indienen, hè?
1: Ja,
0: en zelfs dan?
1: Ja, nee, maar dan zit ik gewoon echt, daar kan ik echt dagen over nadenken dan.
0: Ik weet jouw nummer 1 wel. Ja, bedoel, ik denk dat hij veel hoger staat. Maar ik zal nooit vergeten, lieve Siets. Mag ik vertellen over het personeelsfeestje? Dat,
1: waar het personeelsfeestje, vertel.
0: Een paar jaar geleden, jij ging helemaal uit je dak.
1: Oh, dat weet ik niet meer. Oh ja, dat zou goed kunnen.
0: En Afrika.
1: Ja, ja.
0: Ja, je was, ik vond het heel aandoenlijk. Je was een soort van muurbloempje. Iedereen stond uit het dak te gaan. En nou, jij vond het wel heel leuk. Je was een beetje mensen aan het kijken vooral. Totdat Toto kwam met Afrika.
1: Ja.
0: En toen ging je los.
1: Ik kan me hier niks meer van herinneren.
0: Echt? Ik wist niet dat jij alcohol drinkt. Nee, ja.
1: Ik heb het gewoon ergens ver verborgen in mijn... In mijn hersenval.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook. Maar ik bedoel, het is voor mij een heel dierbare herinnering. Want het was wel het moment dat ik dacht, nou gelukkig, Siets kan ook feesten. Laten we wel zijn, dat is toch ook wel belangrijk.
1: Ja. En er is genoeg gestemd op Toto met Afrika, volgens mij. Dus dat komt wel goed.
0: Dat komt wel goed, ja. Die komen we waarschijnlijk volgende week ergens een keertje tegen. Eerst Agda en de Munnik. Want ja, stel je voor, je hebt de trein naar het strand net gemist. Of je bent je sleutels weer kwijt. En dan gaan de winkels precies dicht als jij eten wil halen. Dat is een beetje de wereld van Murphy's Law, hè. Maar weet je, dan moet je gewoon, als dat gebeurt, niet bij de pakken neer gaan zitten. En dan moet je maar denken, ja, vandaag is misschien een beetje een zootje. Maar de heren Thomas, Agda en Paul de Munnik, die beloven beterschap. Doen ze in dit liedje. En het is, ja, ik vind dit heel mooi. Morgen wordt fantastisch.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een

0: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Nu, bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts 5,75. Dus, even ontbijten, even sparren.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd, leuke dag.
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehaald.
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. In de Nederlandse bus die gisteren in Zwitserland een zwaar ongeluk had, zaten minder mensen dan eerst gedacht. 4 van de 48 die onderdeel waren van dezelfde groepsreis deden niet mee aan de excursie. Dat betekent dat er 44 passagiers en 1 chauffeur in de bus zaten. 5 mensen kwamen om, de overige 40 raakten gewond. 47 Feyenoord-fans krijgen een stadionverbod. Ze zijn door de club gestraft na het vuurwerk bij de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden afgelopen maand. Daar raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Volgens Feyenoord hebben de gestrafte fans of vuurwerk afgestoken of geholpen om het in het stadion te krijgen en buiten beeld af te steken. En Oekraïne krijgt ruim 6 miljard euro van de Europese Unie om spullen voor de oorlog met Rusland te kopen. Het is onderdeel van een lening van in totaal 90 miljard die eerder werd afgesproken. Met het geld kan Oekraïne naast Europese spullen en wapens ook Amerikaanse afweerraketten kopen. Die heeft het land hard nodig om Russische raketten uit de lucht te schieten. Het weer dan, buien vanuit het westen, straks ook wat zon. Het wordt dan nog 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog met zon en wolken en 21 graden. Ook deze vrijdag wordt het weer snel druk op de weg. Nu al zo'n 50 meldingen, ruim 200 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende vertragingen nu. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht een kwartier extra. Ongeluk gebeurt op de A76, Aken richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen is je vertraging nog 3 kwartier. De weg is inmiddels wel weer vrij. Je kunt ook omrijden via Maastricht. Gebruik daarvoor de A79 en de A2. En er is file op de N50 Zwolle en Meloord voor Kampen Zuid. 11 minuten extra door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. En een compleet overzicht van alle vertragingen vind je in de app van Flitsmeister.

0: boek direct een proefrit.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Top 3000
1: op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: 1084, Raccoon en Liverpool Rain. Op 1085, Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Max Sleurink heeft erop gestemd. Mariette van Meijenveld ook. En Chantal Termaar ook. En nog even vragen, Gert. Jij was een Raccoon-fan. Dus heb jij, toevallig Liverpool Rain in de top 3000?
3: Nee, ik heb op Oceaan gestemd.
2: Op Oceaan?
3: Oceaan.
2: Oceaan-kennende staat hij heel erg hoog.
3: Kijk, heel goed.
2: Vermoed ik zomaar. Topje 100.
3: Nee.
2: We zijn met de top 3000 bezig. Niet?
4: 543. Nog steeds hoog, hoor. Moet nog komen.
2: Hey, Siet.
3: Hey, Rob. Hallo. Hoi.
4: Ik ben er ook.
2: Hoi. Bedankt. Meteen weer gecorrigeerd worden bij je eerste aankondiging. Geeft een hoop zelfvertrouwen. Ja. We zijn bij de top 3000, nummer 1083. Daar staat... Hey,

0: La la. Hoe kan denken? Offspring, hè? Hoe kan denken, denk ik.
1: Oh ja.
0: Zelfde Steven. Bad Romance, daar zit hij ook in. Lady Gaga, 1082. Bert van der Starren heeft erop gestemd. En Sharon Lee Bergholst ook.
1: En Bart van der Sterren was het.
0: Ik ga weg.
2: Pak het maar af. Veel plezier.
1: Nee, Rob, kom terug.
2: Hey.
1: Ja, sorry. Ik vond het toch lullig voor Bart.
2: Hou op.
0: Nou, maak het dan af. Zonder fouten. En ik wil elke fout die je maakt, dan zet ik bovenop. Oké, kom maar.
1: Ik durf niet.
0: Fout.
1: Ik voel me onveilig.
0: Ik voel me ook van onveilig. Een onveilige werksituatie hier gecreëerd. Even kijken, waar zijn we gebleven? We zijn bij 1081 Ben E. King. En er is toevallig ook nog iemand die daarop gestemd heeft. Jacqueline Kaastra. Hallo Jacqueline, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wil je even mediëten tussen Siets en mij, want we hebben ruzie.
3: Nou, dat weet je, daar is dit liedje hartstikke geschikt voor.
0: Die is goed, ja. Stand by me staat 1081, mede dankzij jou. En wat is het verhaal, Jacqueline?
3: Ergens heeft mijn vader me hier mee geïntroduceerd. Die kon heel leuk, heel hard dit liedje meezingen in de kamer. En dan dacht je als kind wel van, oh ja, tuurlijk. Ja. Maar nu zie ik meer die diepgang. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal in een liedje. Maar voor mij is dit wel van, samen kom je er wel uit. En of dat nu een partner is, of een vriend of een vriendin, of je kinderen.
0: Of twee radiocollega's.
3: Of twee radiocollega's. Ja. Als je gewoon maar naast elkaar blijft staan en elkaar steunt, dan kun je de grootste ellende met elkaar wel doorkomen.
0: Goed.
3: En zo groot is die ellende bij jullie vast niet.
0: Nee, dat
3: dus ook samen komt het goed.
0: Precies, heeft geen vrienden, heeft hij gisteren nog gezegd. Maar wij waren wel hele goede bekenden. We hebben het weer goed gemaakt.
1: Ja, je doet het ook weer goed hoor.
0: Bedankt, goed.
1: Ja.
0: En nu ik je toevallig toch aan de telefoon heb, Jacqueline. Jij hebt ook nog ergens een kruisje gezet. En dat kruisje, dat is ineens heel veel waard geworden. Want er is een Carendon Cruise voor jou.
3: Oh nee!
0: Ja, ja, ja. Hebben we voor je.
3: Oh, nou, dat is helemaal geweldig.
0: Exciting and new. 10 tot en met 17 december. Langs de Canarische eilanden. Speciaal voor jou en iemand die je mee wil nemen.
3: Ja, nou, mijn partner.
0: Dat is nog veel mooier. Ja, dan past het toch allemaal weer bij elkaar vandaag. Wat een mooie, ronde, afgewerkte cirkel. Visieus en wel.
3: Ja.
0: Ja, niet helemaal goed gebruikt.
3: Nou, helemaal
0: afdonderd. Jacqueline, van hartstikke gefeliciteerd. En om te vieren gaan we deze van Ben E. King er ook maar even draaien.
3: Nou, hartstikke fijn. Vriendelijk bedankt.
0: Ja, ontzettend veel plezier met je vader. 10 tot en met 17 december. Corendon Cruise langs de Canarische eilanden.

0: zij doet het met haar partner en niet met haar vader.
1: Ja.
0: De Cruise. Waarom verbeter je mij niet, fiets, als er zoiets gebeurt?
1: Ik durf niet meer.
0: Dat ik ook niet meer. We gaan er zo meteen naar de reclameminuut, Siets.
1: Ja.
0: En wat heb jij straks in het nieuws zitten?
1: Nou, ik had het net al over de stadionverboden voor Feyenoord supporters. De Rotterdamse burgemeester reageert.
2: De reclameminuut.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: Fomar, voordeelmarkt.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
0: Het is iets over 2:30. We worden bijgepraat over het allerlaatste nieuws. Doe ziet zelf.
1: De Rotterdamse burgemeester Schouten is blij met de stadionverboden voor 47 Feyenoord-fans. Ze noemt het een stap voorwaarts en een belangrijk signaal door zo'n grote groep te straffen. Feyenoord laat zo zien niet te accepteren dat fans zich misdragen op de tribune. De burgemeester van Rotterdam vond het verschrikkelijk dat er afgelopen maand met vuurwerk werd gegooid naar Cambuur-supporters.
0: Spreek je Cambuur wel goed uit?
1: Ja.
0: Goede klemtoon, zeker weten. Maar vergeet je niet SC daarvoor? Siets, hoe is het met het Nederlandse wegennet?
1: Ja, het is een echte vrijdagmiddag. Heel vroeg druk op de weg. Ruim 200 kilometer in totaal, zo'n 50 meldingen. En dit zijn nu de drie meest opvallende. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Geldermalsen, 18 minuten extra. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland, 24 minuten. Er wordt daar weer gecontroleerd aan de grens. En op de A16 Breda-Rotterdam doe je er voor Dordrecht Centrum 10 minuten langer over.
0: We zitten in de nummer 1 van ABBA, samen met Eagle, hè, deze.

Nou, ik heb op SOS van ABBA gestemd, omdat ik vind ABBA heel erg fantastisch. Eigenlijk vind ik alle liedjes wel leuk, maar SOS pint er wel echt uit. En toevallig ben ik dit jaar ook naar Stockholm geweest. En waarom? Nou, daar is natuurlijk het ABBA-museum. Dus die kan ik ook afvinken.

0: hij is mooi deze. Het is de lievelings-ABBA van niet nader te noemen DJ SOS, maar moet wel de nummer 1 delen met Eagle. Wat is eigenlijk de populairste ABBA?
1: Oh, dat is een hele goede vraag van jou.
0: Dankjewel. Ik heb een beetje aardig voor elkaar. Ik wil een beetje gokken. Wat staat Dancing Queen toch gewoon niet?
1: Denk je Dancing
0: Queen? Want the winner takes it all.
1: Nou, dan kan ik jou vertellen dat Dancing Queen inderdaad veruit de populairste is. Gaan we heel laat ergens op de laatste dag een keer horen. En Gimme Gimme Gimme is de op 1 na populairste.
0: Oh, wat is er gebeurd met The Winner Takes It All?
1: Dat is de op 2 na populairste.
0: Ah, oké. Okay. Zie je, we zitten toch al redelijk in de richting. Ja. Ja. SOS ABBA. Eduard zegt, denk je nog wel eens terug aan je ABBA-avatar-beleving? De avatar, zeker. Ik hoor net dat Gert er ook geweest is.
2: Jazeker.
0: Er zijn wat vreemde gewaarwordingen als je voor avatars gaat staan te applaudisseren. Want er staat in elk geval nog iets van een live band achter.
3: Ja, het is heel raar inderdaad. Want als zij spelen wil ik wel klappen. Maar als Agneta of Björn dan zo'n poppetje naar voren komt lopen, dan voel ik die behoefte niet zo.
0: Ja, nou, ik ben er vol bloed ingegaan in de experience. Dus ik ben inderdaad, ik heb het maar staan te applaudisseren. Ik vond toch wel, doe maar gewoon. Voor degene die die poppetjes ontworpen heeft. Was er die avond toevallig niet bij, ja. SOS staat op nummer 1080. Ik ben blij dat hij erin staat. Dankjewel ook Kelly voor het stemmen daarop. Dan zijn we bij 1079. Het is opgestemd door B.L. van Dijk van de Gerard Ekdom Fanclub en door Bart Augustinus. De Teskey Brothers, Pain and Misery.

Martine zegt, I waited hours for this. En die snappen was de eerste regel van het liedje ook. The Cure en Close to Me op 1078. Dat is ook opgestemd door Roger Wijn en door Peter de Klerk. Dan gaan we naar 1077. Dat is opgestemd door Marcel Overbeek, door Koen Ensing, door Nicoline van Leeuwen. En we gaan het nog draaien ook, Skunk en Nancy Hedonism. Ik hoop dat je er blij van.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk Anansie 1077 en Hedonism 1076 staat voorbeeldzangeres Nina Simone met een echte nummer 1 hit. Een paar keer een hit geweest, het is een danceversie is een hit geweest. Dan hadden we ook nog de uitvaartversie. Dat was voor een reclame voor uitvaart, was een wat langzamere versie. Maar dit is de oorspronkelijke versie uit Hair Ain't Got.

Een herinnering uit her. Nina Simone in Got No, I Got Life. Edward Blommaert zegt... Nina Simone bezingt op een geweldige manier dit nummer Het Leven. Koester je lichaam, koester je gezondheid. Koester het leven in een tijd waarin gezondheid niet meer vanzelfsprekend lijkt. Verdient het nummer absoluut een plek in jullie top 3000. En het is een prominente plek ook. 1076 op 1075 Sailing to Philadelphia. Hier is Mark Knopfler.

0: De top 3000.
1: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: De Kippie Pops, spare ribs of snack van. Wat is jouw favoriet?
16: Kippie.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Alle sick and fair bestel je bij...
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 2:00.
9: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
10: Sietse.
9: Langzaam wordt meer duidelijk over het zware ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is één van de vijf dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden, die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media melden dat de vakantiegangers geen gordel droegen in de bus en dat bouwvakkers eerste hulp verleenden. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Landbouwstaatssecretaris Erkens noemt het een teken van beschaving. Zo moeten varkens genoeg daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen verboden. Het kan nog wel jaren duren voordat nieuwe regels er zijn, tot 2040. En er moet een Europese minimumleeftijd voor sociale media en videogames komen, vindt staatssecretaris Aerts van Digitale Economie. Zelf denkt ze aan een grens van 15 jaar, maar daar moet de EU het nog over eens worden. Nederland wil dat in alle lidstaten dezelfde regels komen en veilige kindvriendelijke alternatieven voor sociale media moeten er ook komen. Het weer dan. Nog een paar buien vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Daardoor wordt het nog 20 graden. Morgen is het bijna overal droog met zon en wolken bij 21 graden. Zondag wordt wisselvallig. Het is weer zo'n vrijdagmiddag waarop het vroeg druk wordt op de weg. Meer dan 50 meldingen nu, bijna 270 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A2 Utrecht Den Bosch voor Geldermalsen 21 minuten extra. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-Oost 10. En op de A16 Breda-Rotterdam doe je er voor Dordrecht Centrum 6 minuten langer over. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
11: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zegt...

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: thuisbatterij,
1: einde salderingsregeling,
2: teruggeleverde kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op bij mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: Ik maak op mezelf een wat ongeconcentreerde indruk, kan dat kloppen?
3: Nog een uur op, hou vol.
2: Ja, is goed. Wim Valente, Marjolein Rebers, Jolanda Goedhart hebben allemaal gestemd op Martinez en Our House op nummer 1074. 1073 staat een van de meest recente liedjes uit de top 3000. En iets in mij zegt dat hij er wel eeuwig in blijft staan, want dit is er eentje voor eeuwig. Lola Young en Messi.

0: Lola Jong en Messi. Willem heeft daar volgens mij een hele analyse van gemaakt.
1: Dus af en toe komen er van die atypische liedjes uit. Gemaakt met twee akkoorden. Een tekst die je eigenlijk niet lekker oploopt. Maar dikke poep deze plaat. De zangeres ziet er niet uit. Is prettig gestoord. Maar met dit meesterwerkje laat ze zien en horen dat ze een kanjer van een muzikant is. Ik heb het natuurlijk over Lola Jong met Messi.
0: Ja. En die hebben we net gehad op 1073 in de top 3000 alle tijden van Radio Veronica. Het is nogal een gevarieerd aanbod. Zo hebben we bijvoorbeeld nu de Moody Blues. Ik ga er toch wel vanuit, ziet nu je er toch bent. Nights in White Satin zal er ook wel in staan van de Moody Blues. En vrij hoog ook.
2: Nou, dat lijkt mij wel inderdaad, ja. Ik was nog even Lola Jong aan het zoeken. Ja. Ik vond het een belediging, maar goed, dat ligt aan mij misschien.
0: Wat vond dat ze er niet zo goed uitziet?
2: Ja.
0: Ja. Dat is hartstikke knap, bedoel je?
2: Ja.
0: Ja.
2: Wacht, ik ben ondertussen...
0: Het was mijn question, hè, die ik wilde stellen over de Moody Blues.
2: Ja, ik heb ze gevonden, hoor. Ja. Oh, ze staan er drie keer in zelfs.
0: Ja.
2: Hard to Fall in Love hebben we gehad.
0: Prachtig.
2: Dit was dus question. En ja. De hoogste op 268 Nights in White Satin.
0: Ik had gewoon zin om even een question over de Moody Blues te stellen. Het was ooit nummer 1 in Nederland. En ik ben blij dat die bewaard gebleven is tot 2026. Op nummer 1072, de Moody Blues en question.

0: burgers willen eigenlijk nooit oorlog. We kiezen steeds mensen die wel oorlog willen. Waar gaat het liedje over? Dat is de vraag die ze hebben. The Moody Blues, question 1072.
1: Het gebeurt bij Radio Veronica.
2: It's Friday.
0: Zei je nou dat er een coverband was, een tribute band, de Moody Blues, die heette de...
3: Bloody Moose. Nee, daar was ik daar aan het zoeken, maar...
0: De Bloody Moose.
3: Ja.

0: Ride My Sea Slaughter niet in. Nee, dat had je toch gezegd, die staat er niet in, hè?
1: Nee.
0: En of de zanger erin staat, Justin Hayward. De zanger van de Bloody Moose. Dit was David Bowie en Little China Girl op 1071. En ik vraag een hele hoop dingen aan Siets. Even kijken of hij scherp is. Siets, belangrijke vraag. Je kan nu 75 eurocent winnen.
1: Oké.
0: Okay. En let nog even op. Pop, pop, pop quizje. Van wie is het origineel van China Girl?
1: Iggy Pop.
0: Iggy Pop, ja! Ja! Deze Iggy Pop quiz helemaal goed. Hoeveel heb ik net?
1: 75 euro.
0: 75 eurocent is voor jou.
2: De beste muziek aller tijden. Radio

0: that I breathe. Dat hadden we gisteren van de Hollies. Het is mooi te combineren met All I Need van Air. Staat op 1070. Laura zegt, ik heb hele mooie herinneringen aan het nummer van Air. Het werd altijd gedraaid toen ik vroeger als stewardess werkte. Tijdens het instappen van de passagiers. Dat is inmiddels al meer dan 15 jaar geleden. De tijd gaat echt snel. Maar wat blijft het toch een heerlijk nummer. Gewoon wel leuk, een stewardess. En dan Air.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: All I Need is 1070. Hebben een hoop mensen meegekeken of Justin Hayward erin staat. Hoe vaak staat hij erin?
1: 2 keer.
0: 1 keer?
1: Forever Autumn. Prachtig. Hebben we al gehoord eerder. En volgende week krijgen we nog te maken met Eve of the War op 754 met Jeff Wayne.
0: Het zijn allebei uit War of the Worlds. Maar ja, het zal er een beetje om hangen. Want die Justin Hayward gaf er helemaal geen toestemming voor om op het single, om op single uit te brengen.
1: Oh nee?
0: Dus toen heeft iemand anders het ingezongen. En dat is eigenlijk een single hit geweest in Nederland.
1: Hè?
0: Chris Thompson was het. Die was van de Benford Man's Earth Band. Ah, misschien dat we de LP-versie draaien volgende week. En dan staat hij er dan toch 2 keer solo, min of meer solo in. Vind je me fundamentalist?
1: Nee, ik vind je terecht.
0: Maar ja, ja, ja. Fact-checking, mensen. Zometeen hebben we de reclameminuut, maar dan echt. En wat heb je daarna in het nieuws, iets?
1: Ja, het gaat over een snellere uitbreiding van het stroomnet.
2: De reclameminuut. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: teruglevende kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Zit je weer erbij?
1: Ja.
0: Het is iets over 2:30. Mogen wij van jou het allerlaatste nieuws horen?
1: Het stroomnet moet sneller uitgebreid kunnen worden, vindt het kabinet. Op dit moment kunnen op allerlei plekken al geen nieuwe wijken of bedrijven worden aangesloten. Daarom wil het kabinet de regels aanpassen. Sommige vergunningen zijn dan niet meer nodig. En bezwaar van omwonenden wordt sneller afgehandeld. Volgens het kabinet kunnen dan tientallen bouwprojecten maanden eerder van start.
0: Even kijken hoe het zit. Het Nederlandse wegennet en de autootjes erop. Waar heb je ze neergezet? Hoe precies?
1: Ja, langzaam wordt het weer drukker. Nu zo'n 60 meldingen, bijna 300 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen in langzaam rijdende toestand. Het zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest. 23 minuten komt er wegwerkzaamheden daar. Dan de A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven 10 minuten extra. A73 Maasbracht Nijmegen voor Malden 1 kwartier. En het is druk op de N207, dat is van Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen Haastrecht en de aansluiting met de N457, 16 minuten extra.
0: De memoires komen er weer aan. 1069, de dijk.

Dankzij Maaike de Wit en Pauline Elema in de top 3000. Nergens goed voor. En de jongens van Status Quo die komen eraan. Staan op nummer 1068. En down, down, deeper than down.

0: the shape of you.
1: Ed Sheeran en Shape of You. Kregen net even post van Natasja van den Berg. 3:15, ziet. 25 jaar geleden, 9/11. Natasja van den Berg, die staat er even bij stil. Want ze is ook nog 2 mensen kwijtgeraakt daar.
2: Sterkte.
1: Inderdaad. 25 jaar geleden. Qua sfeer past deze erbij. U2, All I Want Is You, 1065.

0: Dit is de top 3000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Veronica.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekker van
2: lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
11: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Simpel.nl en boek direct een proefrit.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 3 uur.
8: En daar is Siet Roskam.
9: Goedemiddag. Nederland stuurt meer hulp naar Zwitserland na het dodelijke busongeluk van een Nederlandse reisorganisatie. Daarbij kwamen 5 mensen om en de overige 40 raakten gewond, van wie 3 ernstig. Speciaal getrainde medewerkers van Buitenlandse Zaken staan slachtoffers bij en zullen families informeren. De Nederlandse buschauffeur overleefde het ongeluk en is diep geschrokken, zegt zijn vrouw tegen Zwitserse media. Voetbalwedstrijden worden voortaan gelijk gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen al mis met vuurwerkgooiende Feyenoord-supporters bij Cambuur en die van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Op dit moment wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero worden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Alle nog levende Amerikaanse oud-presidenten zijn erbij. De huidige president Trump is bij een andere herdenking, bij het Pentagon. En op het nieuwe Formule 1-circuit in de Spaanse hoofdstad Madrid is Max Verstappen begonnen met de 5e tijd in de eerste training. De Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli waren de snelste op het straatcircuit. Er werd nog gevreesd voor chaos, maar na ongelukken bij de Formule 3 en 2 bleef het in de Formule 1 rustig. Het weer dan nog een paar buien, vanuit het westen ook steeds vaker wat zon. Het is van de oost naar west nu 16 tot 20 graden. Morgen is het zo goed als droog, met zon en wolken, 21 graden. Zondag wordt regenachtig, dan meer wind en 20 graden. Ook deze vrijdagmiddag is het alweer vroeg druk op de weg. Nu meer dan 70 meldingen, ruim 300 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest, 18 minuten door wegwerkzaamheden. Dan de A16 Belgische grens Rotterdam, voor knooppunt Zonzeel, 11 minuten door een pechgeval is de rechte rijstrook dicht. Dan de A50 Arnhem-Oss, voor Ravenstein doe je er 20 minuten langer over. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht, voor Nijmegen-Dukenburg, 25 minuten. En een afsluiting na een ernstig ongeluk op de N9 tussen Alkmaar en Den Helder. Bij het zand is de weg helemaal dicht, je kunt daar de lokale omleiding volgen.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
16: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
19: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
18: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
20: Dit is Radio Veronica.
21: De top 3000.
22: Dit is Veronica.
20: Nummer 1064.

0: Genesis and Jesus, He Knows Me.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Wout en Frank.
0: Hartelijk vrijdagmiddag, 11 minuten over 3 uur. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Maar wij zitten nog steeds midden in dat heerlijke lijstje, de Radio Veronica Top 3000, met mooie duiding wat betreft Genesis.
3: Nou ja, sowieso dat hij op nummer 1064 staat. En dat er uiteraard door heel veel mensen op gestemd is. Onder andere Jeroen Manders, die zegt: dit is zo'n plaat waar je automatisch op mee gaat zingen. Als je vervolgens goed naar de tekst luistert, merk je dat Genesis eigenlijk behoorlijk kritisch is.
0: Ja.
3: Iconisch. Aldus Jeroen Manders, die zijn stem heeft uitgebracht. Net als Jeroen Ter Stegen, Herman van Tellingen, Arjan Habers, Carla Evers, Suzanne Kooijman, Dimitri Loeven en vele anderen.
0: Nou, volgens mij was die plaat van Genesis, was dat een soort, toch wel een soort, hoe noemen we dat?
3: Protestsong?
0: Nou ja, kritiek op al die tv-predikanten die je in Amerika heel veel hebt. Die dan de hele dag ook zwaar, ondertussen even naar de beveiliging, hoi.
3: Oh ja.
0: Van die tv, die dan op televisie de hele dag aan het prediken waren. En dat vonden ze niet zo heel denderend.
3: Nee,
0: dat was een beetje nog.
3: Ach, wat grappig, wist ik niet eens, joh.
0: 1064, we gaan een plekje verder. En daar kunnen we een mooi extra sfeertje bij geven.
4: Dit is het Sinatra moment!
5: Kijk. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.
0: Zo heel af en toe, op een wat regenachtige vrijdagmiddag, moet je muziek draaien van Frank Sinatra.
3: En dan pak je een lekker momentje voor jezelf. Dan loop je naar het koffiezetapparaat. Dan schenk je een kopje koffie voor jezelf in. Dan ga je even lekker in de sofa zitten.
0: Even lekker zitten in de sofa. Pootjes omhoog.
3: Pootjes omhoog.
0: 1063, daar staat Frank Sinatra met Fly Me to the Moon. En een stukje mooie duiding kregen we ook binnen via de app van Radio Veronica van Kitty.
6: Fly Me to the Moon is mijn favoriete nummer van Frank Sinatra. Behalve dat hij het lekker staat te zingen, vind ik de tekst romantisch. Bij ons huwelijk was dit een van de nummers die in de trouwzaal op ons verzoek werden gedraaid. Inmiddels alweer 21 jaar geleden. De volumeknop gaat zeker omhoog als jullie deze draaien.

0: Cranberries en Ode to My Family staat op 1062 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Daarvoor nog Frank Sinatra. Ziet, ik begreep een beetje vanmiddag dat jij toch wel heel veel weet.
0: Jij weet een hoop.
1: Jij weet een hoop. En, maar die Frank Sinatra, hij staat vaker in de Top 3000, toch?
2: Ja, wel 5 keer in totaal.
0: Goed, hè?
2: Ja.
0: Hoogste notering is denk ik de Theme from New York.
1: Ja, dat denk ik.
2: Nee. Nee, die hebben we vorige week al gehoord.
1: Nee, my Way, denk ik.
0: Oh ja,
1: My Way Star.
2: Ja, hè, dat is de hoogste.
1: Nou, leuk, komt die later op. Hey, luister, we gaan naar de volgende, dat is Barry White. Die man heeft natuurlijk een super zware stem, hè?
0: Ja.
1: En heel veel mensen denken dat hij die zware stem heeft gekregen door gewoon echt...
0: Zware check.
1: Ja, en per dag 5 dozen sigaren opeten.
0: En, whisky per fles drinken.
1: Nee, dat is niet waar. Dat is een mooi verhaal. Hij heeft ooit in een interview verteld dat hij op zijn 14-jarige leeftijd... dat hij ineens 's ochtends wakker werd. En in één keer had hij daar die stem. Luister.
3: I woke up one morning, you know, like any other morning. And I spoke to my mother. It horrified both of us. It was unbelievable. My chest vibrated. We just stood in the floor staring at each other, you know. It was incredible. For the next 3 weeks, all of my friends, you know, they wanted me to talk and say something.
1: Mooi, hè? 14 jaar en in één keer had hij die stem.
0: Wauw. Het kan dus nog.
1: Het kan.

0: Stevie Nicks en The Edge of 17 staat op 1069 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Dat gitaarriffje is een van de beste gitaarriffs ooit. Al dus Michael Donders, die dat schreef over deze nummer 1060. The Edge of Heaven van Stevie Nicks. Maar er was nog iets met dat liedje, toch?
0: Nou ja, we hebben onze eeuwige stagiair, inmiddels is hij dat al lang niet meer.
1: Stagiair plus.
0: Stagiair plus. Bonus stagiair. Nee, Gertje, ik hoorde je ook al bij Rob af en toe dingen roepen. Dit is een mooi verhaal, zit erachter hoe deze titel tot stand is gekomen, toch?
2: Ja, klopt. Dat komt namelijk door de vrouw van Tom Petty. Want Tom Petty staat met Stevie Nicks ook met een plaat op dat album, Belladonna, namelijk Stop Dragging My Heart Around. Was een succes en Tom Petty en Stevie Nicks waren ondertussen ook vrienden geworden. Dus Tom Petty dacht, nou ja, laat ik Stevie Nicks maar gewoon even uitnodigen om even te komen eten bij mij thuis.
0: Ja.
2: Nou, zodoende. En nou ja, Stevie Nicks die gaat daar aan de praat raken met de vrouw van Tom Petty. Alleen heeft hij een vrij dik accent. En op zich een leuk gesprek. En uiteindelijk vraagt Stevie Nicks aan de vrouw van Tom Petty van, joh, wanneer hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Waarop de vrouw van Tom Petty zegt, ja, sinds die Age of 17. Wat bedoelt ze natuurlijk, de leeftijd, toen we 17 waren. Maar Stevie Nicks die verstond Edge of 17. En ik dacht gelijk, hé, hey, dat is lekker. Heeft dat gelijk opgeschreven op een memoblaadje.
0: En dat was
2: meegenomen naar de studio. Is het titel geworden.
0: Dus eigenlijk een soort spraakgebrek is zeg maar de basis van het liedje wat we net hoorden.
2: Ja.
0: Leuk, Edge of 17.
1: Ja, maar echt alsof je daarbij, alsof je aan tafel zat bij Tom Petty. En,
2: ja,
1: alsof
2: ik heb gezien. Ja, is
0: dat er, wat aten jullie? Kalkoen. Spersiebonen met kalkoen. De aardappeltjes. Top 3000 bij Veronica. Zometeen ook nog een deal met Sietz Roskam. Die ook van alles te vertellen heeft. Wat zit er in jouw nieuws?
3: Strengere regels rond vuurwerk gooien in stadions. En verdachte nam te veel risico met het verstoppen van een telefoon.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Hij is de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
4: Ja, terwijl Dominique Maassen aan het luisteren is naar de Veronica Top 3000 in Zuid-Korea... ze stuurde een appje, vind ik heel grappig, is dit het weerbericht. Soms een buitje hier in Nederland, maar vanuit het westen steeds vaker de zon. Daar wordt het vandaag 20 graden, morgen bijna overal droog. Zon en wolken 21 graden, zondag herfstachtig, regen, wind en tot nog steeds 20 graden. Maar wel een beetje vochtiger buiten. 4:04. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag,
5: Wout. Bij het gooien of van vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden... worden die voortaan gelijk gestaakt. Niet eerst even naar binnen en daarna weer verder. Gelijk iedereen naar huis, zegt justitieminister Van Wil. Hij wil dat duidelijker is welke gevolgen wangedrag in stadions heeft. In de hele Europese Unie moet dezelfde minimumleeftijd voor sociale media komen. Dat willen Nederland en Spanje. Het kabinet denkt aan 15 jaar. In de EU ging het eerder over mogelijk 13 jaar als minimumleeftijd. Ook moet er volgens het kabinet een veilige alternatieven komen voor sociale media en online games. En een verdachte die op het politiebureau in Venlo de politietelefoon gebruikte om zijn advocaat te bellen, gaf de telefoon niet terug, maar stopte het in zijn anus. 15 centimeter lang was het toestel. Agenten dachten eerst dat hij een grap maakte, maar het bleek echt. Omdat de telefoon zo diep was weggestopt, moest de verdachte naar het ziekenhuis om hem operatief te laten verwijderen.
6: En hoe is die agent erachter gekomen? Door zichzelf te bellen?
7: Ja. En dan hoorde die inderdaad ergens.
6: Hoorde die uit een kontje een trillend geluid komen.
5: Misschien moet ik al niet verder vragen.
4: Dat als iemand ook praat in zijn telefoon. Je wordt gemeld.
6: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 87 melding op dit moment. 426 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermals en Zaltbommel 6 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam tussen Den Haag Ypenburg en het Ketelplein. Daar 37 minuten zijn bergingswerkzaamheden gaande. Linker rijstrook is dicht en er wordt geadviseerd om te rijden. Via de A13 en de A20. Dan hebben we de A16, dat is Breda-Rotterdam, tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 13 minuten en de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein. 21 minuten vertraging. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers? Dan moet je even naar de app van Flitsmeister.
4: Zo is het.
8: Wout en Frank.
4: De Radio Veronica Top 3000.
8: Dit is Veronica.
5: Met een hele mooie van Simon & Garfunkel.

Beste Veronica-luisteraars, sommige titels passen gewoon echt perfect bij het leven. Here We Go Again van Whitesnake, daar gaan we weer, is daar eentje van. Of je nu aan een nieuwe dag begint, lekker de sportschool induikt of gewoon ergens vol vergaat. Soms moet je gewoon denken, Here I Go Again. En als we dan toch over het opnieuw gaan hebben, dan is dit voor mij een van de allerbeste rockklassiekers ooit. Vanaf die eerste aanzet tot de geweldige stem van David Coverdale van Whitesnake. Ik hoop dat jullie er net zoveel van gaan genieten als ik. Hier is Here I Go Again van Whitesnake.

0: Burn Heaven staat op 1057. Hij heeft een beetje hulp nodig. 15 en 16 oktober staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij weet alleen nog niet wat hij gaat zingen. Via zijn site kun je doorgeven wat jij wil dat hij gaat zingen.
1: Mooi.
0: Stel je ze zetten in samen.
1: Ik mooi. Nou, misschien is dit een idee. If You Tolerate This van de Manic Street Preachers staat ook in deze mooie lijst.

0: is een de eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in ons

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
3: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: Wat een geld.
17: 18.000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 4 uur.
24: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
25: Goedemiddag. Sommige gewonde Nederlanders van het zware busongeluk in Zwitserland gisteren kunnen waarschijnlijk vanmiddag nog het ziekenhuis uit. Ze hebben onder andere kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. 5 vakantiegangers overleefden het ongeluk niet. De chauffeur kende de route goed, zegt zijn vrouw tegen Zwitserse media. Hij moest plots uitwijken tijdens wegwerkzaamheden. Vuurwerk in voetbalstadions wordt harder aangepakt. Wedstrijden worden voortaan gelijk gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid, in plaats van een tijdelijke onderbreking. Ook gaat de politie clubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. En eerder vandaag maakte Feyenoord bekend 47 fans een stadionverbod te geven na het vuurwerk in de uitwedstrijd bij Cambuur. Het wordt makkelijker om het stroomnet uit te breiden nu het kabinet de regels versoepelt. Netbeheerders zijn er blij mee omdat nu steeds vaker nieuwe wijken of bedrijven niet kunnen worden aangesloten op het stroomnet. Het kabinet gaat sommige vergunningen afschaffen en bezwaarprocedures versnellen. En 2 dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. 94 jaar was ze en volgens het paleis is ze vredig ingeslapen. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van Harald. Het weer dan soms nog een bui, verder ook zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zon en wolken. Bijna overal droog en het wordt 19 tot 22 graden. Zondag is het regenachtig met meer wind en 20 graden. Het is alweer vroeg druk op deze vrijdagmiddag. Zo'n 100 meldingen nu met files. In totaal bijna 500 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. De A1 Apeldoorn Amsterdam. Voor Hoevelaken ruim een half uur extra door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Wegwerkzaamheden op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Beest 28 minuten extra. En er is een ongeluk gebeurd op de A10 Watergaasmeer richting het Koenplein. Bij knooppunt De Nieuwe Meer. 3 rijstroken zijn daar dicht. Je doet er tussen Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer een half uur extra over. Omrijden kan via de zuidkant van Amsterdam over de A2 en dan de A9.
0: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Nou, je zit naast papa.
16: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
26: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
28: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Tot zaterdag!
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: allemaal de groeten van Chantal.
1: Hoi Wout en Frank. Ik heb op Killer, Papa Was a Rolling Stone van George Michael gestemd. Omdat niet alleen hij een van de allerbeste zangers van de wereld is. Maar omdat hij met dit liedje echt een stempel drukt op een van de allermooiste covers van de hele wereld. Groetjes, Chantal.
2: Nummer 1054.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: De nummer 1054. Een samenvoeging eigenlijk van twee hele dikke hits. Killer van Adamski. En The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Maakte Killer, Papa Was a Rolling Stone van George Michael. 1054 dus in onze lijst.
4: Even te kijken, de app van Radio Veronica. Het is altijd leuk om twee richting verkeer te hebben. Ook tijdens de Top 3000. Waar luister je en wat vind je ervan? We krijgen de groeten volgens mij.
5: Hey, Radio Veronica. Rick en Timo hier.
6: Hey.
5: We staan aan het klussen hier bij het huis van Rick. Goedjes.
4: Ja, maar ik vind, die waren het even klaar met klussen. Ja. Die dachten, het is vrijdagmiddag, het is 11:45.
3: Potje bier open.
4: Potje bier open, even appjes sturen. Ja, mooi toch? Maar goed. We hebben mooie tracks die eraan komen. Waaronder Bryan Adams en Run To You. En onder andere is daardoor Sandra op gestemd. En zij zei het volgende erover.
7: Ik heb gestemd op Bryan Adams Run To You omdat ik het een fantastische plaat vind. Het brengt me weer helemaal terug naar de jaren 80, waar ik toen het singeltje helemaal grijs heb gedraaid. Ik ben blij dat hij in de top 3000 staat. Groetjes, Sandra.

0: die mooie mondharmonica. Take the long way home. Supertramp staat op 1052 in de Radio Veronica Top 3000. Joris moeten we ervoor bedanken. Tony, Mees, Mark, Jasper, Hans van Erp, Klaas Visser en vele anderen hebben gestemd op deze plaat.
1: We gaan naar 2014. Dat is een track van Sia. Die staat op plekje hoger op 1051.

0: 1983 voor Toontje Lager en Stiekem met je gedanst. Nummer 1050 in de Radio Veronica Top 3000. En ervoor Sia en Chandelier op nummer 1051.
1: We zijn nog wel eens bij Toontje Lager geweest, bij Erik Meesie. Zijn we nog wel eens bij hem, kan je nog herinneren?
2: Nou, ik zal je nog zeker vertellen. Ik heb ooit eens een keer een programma gedaan.
1: Ja.
2: En toen was ik net een beetje aan het rommelen met van die plaatjes, van die singeltjes. En toen draaide ik zonder jou van Erik Meesie, van dat singeltje. Toen kwam hij ineens de studio binnengelopen en zei hij, hey, wat leuk, dat is mijn singeltje. Liep hij weer weg. Toen dacht ik, nou, ik word in de maling genomen, dus ik ga erachteraan. Maar toen was het inderdaad Erik Meesie, die een paar jaartjes ouder was geworden. Maar hij doet het nog steeds hoor, hij treedt nog op ook eens.
1: Zeker, volgens mij is hij leraar ook nog. Nou ja, in ieder geval een sympathieke man. Toontje Lager, stiekem gedanst op 1050 dus. En zometeen Sietse Roskam met het nieuws. Sietse, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Koopkracht achteruit met kabinetsplannen en strengere vuurwerkregels ook bij het voetbal.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding. En,
16: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Veronica weerbericht.
0: Soms een bui, vanuit het westen steeds vaker de zon. Het wordt vandaag 20 graden. Morgen bijna overal droog. Zon en wolken 21 graden. Zondag herfstachtig met regen. Meer wind, maar nog steeds 20 graden. Het is 2 minuten over 4:30. Er is het nieuws. Sietse Roskam, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Prinsjesdagplannen van het kabinet zijn nog niet genoeg om onze koopkracht te verbeteren. Er wordt 1,5 miljard voor uitgetrokken. Toch blijkt volgens de Telegraaf en RTO Nieuws uit de berekeningen dat de meeste mensen alsnog iets minder geld overhouden dan dit jaar. Lichtgewonden van het heftige ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland kunnen vandaag het ziekenhuis waarschijnlijk al uit. Van de 45 mensen in de bus kwamen er 5 om het leven. De rest raakte gewond, van wie 3 ernstig. En om nieuw gedoe met vuurwerk in voetbalstadions te voorkomen, gaat de politie clubs helpen om te voorkomen dat het naar binnen wordt gebracht. Ook worden wedstrijden voortaan gelijk definitief gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid. Er is nog meer vuurwerknieuws vandaag. De politie zegt richting Oud en Nieuw meer te gaan controleren, ook aan de grens, nu er voor het eerst een landelijk verbod is.
2: Alright, dankjewel.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Behoorlijk druk op de weg. 95 meldingen op dit moment. 458 kilometer in totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. Daar in Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een uur vertraging. Door een ongeluk, weg is wel weer vrij daar. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest 26 minuten vanwege wegwerkzaamheden. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoelpolder 44 minuten door een ongeluk. De A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 minuten ook door een ongeluk. En de A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen Wouwse Plantage en Roosendaal. Door een ongeluk is daar de weg dicht en moet je omrijden via de A17 en de A16. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan?
2: Allemaal.
1: Van boven naar beneden. Te vinden in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
2: Mensen, dit is de Radio Veronica Top 3000.
15: Wout en Frank.
2: En het is tijd voor Rod Stewart. Dit is
15: Veronica. Nummer 1049.

0: De Sharp Dressed Man staat op 1048 in de Radio Veronica Top 3000. En nee, Wout, jij bent niet die Sharp Dressed Man.
1: Gaat het niet over mij?
0: Of in ieder geval vandaag niet.
1: Vandaag niet, hè?
0: Want dit is echt weer. Dit lag bovenop het stapeltje, of niet?
1: Ik moet even door met de lijst, want we moeten natuurlijk een beetje muziek draaien. 1047, dit is Aretha Franklin, zo mooi.

0: Top 3000.
1: Staat twee keer in de lijst DJ Paul Elstak. En dit is dan de laagste notering. Staat op 1046. Die andere dikke hit van Paul Elstak, dat Rainbow in the Sky, die staat echt veel hoger. En terecht ook natuurlijk. Dit was Love You More van DJ Paul Elstak.
2: Bastiaan die stuurt lekker met allemaal uitroeptekens. Dus ik heb een klein vermoeden hoe hij zijn vrijdagmiddag doorbrengt. Hakkend en zagend. We gaan naar 1045. Met een mooie audioverhaal erbij van Auke. Maar let op, daar zit een hele mooie verrassing in. Halverwege het verhaal.
3: Dag Wout en Frank, Auke hier. Ik heb gestemd op Toto en Mushanga uit 1988. Een van de beste bands die ik ooit live heb gezien. En dit is een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Dus daarom Mushanga op radio.
4: Veronica, dit is Veronica.
3: Dankjewel dames.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta maandag weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
10: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
12: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social Deal deals die je niet mag missen.
15: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
20: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
25: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 5:00.
22: Ja, en daar is Sietse Roskamp.
23: Goedemiddag. Nadat vorige week de Prinsjesdagplannen van het kabinet al uitlekte, is nu ook duidelijk wat het gaat betekenen voor onze portemonnee. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit. Alleen de koopkracht van lage inkomens en gepensioneerden gaat een beetje omhoog. In de cijfers is al meegenomen dat het kabinet 1,5 miljard euro wil uittrekken om te voorkomen dat we er nog meer op achteruit gaan. Op verschillende plekken in Amerika worden de aanslagen van 9-11 herdacht. Het is vandaag precies 25 jaar geleden. In New York hebben nabestaanden de namen van de bijna 3000 doden voorgelezen. Het gebeurde zonder president Trump. Hij was bij een andere herdenking, bij het Pentagon. Ook daar vloog een gekaapt vliegtuig tegenaan. Ook in het nieuws vandaag. De Nederlandse chauffeur van de bus die gisteren verongelukte in Zwitserland is enorm geschrokken, zegt zijn vrouw tegen Zwitserse media. De man kende de route goed en moest waarschijnlijk uitwijken tijdens werkzaamheden toen het misging. 5 passagiers van de Nederlandse bus kwamen om. De andere 39 raakten gewond, net als de chauffeur. En om vuurwerk uit de voetbalstadions te houden komen er strengere regels. Zo worden wedstrijden voortaan gelijk definitief gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid. Ook gaat de politie clubs helpen om het vuurwerk beter op te sporen. Feyenoord heeft ondertussen besloten 47 fans een stadionverbod te geven omdat vuurwerk werd afgeschoten richting Cambuur-supporters in Leeuwarden. Dan het weer, soms een bui, verder droog met opklaringen. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen is er eerst kans op mist, daarna zon en wolken. Blijft bijna overal droog, het wordt 19 tot 22 graden. Zondag is het regenachtig, dan 20 graden. Op de weg wordt het alweer iets minder druk. Nog zo'n 80 meldingen, minder dan 400 kilometer nu. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Knooppunt Empel een half uur extra. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg 17 minuten door wegwerkzaamheden. Per geval op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein doe je er 3 kwartier langer over. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan een ongeluk op de A58 Bergen op Zoom-Breda. Tussen Wouwse Plantage en Roosendaal is de weg helemaal dicht. Omrijden dus daar over de A17 en dan de A16. Tot slot nog een flinke vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik is je vertraging 41 minuten.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
7: Kippie.
8: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.

0: Nummer 1043.
1: Ik heb gestemd op Every Little Thing She Does Is Magic van de Police. Want dit het nummer was waar ik 35 jaar geleden voor het eerst met mijn vrouw op heb gedanst. En daarom staat hij terecht in deze prachtige lijst.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: En Sting en zijn vrienden. Nou ja, vrienden zijn er niet echt meer, geloof ik.
4: Ze hebben
3: ruzie. Nee,
4: zijn ze kwaad op elkaar?
3: Zeker, over geld gaat het. Every Little Thing She Does Is Magic is 1981. Dan zijn het nog wel vrienden. Ze staan ermee op nummer 1043.
4: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000. We draaien de 3000 mooiste liedjes ooit gemaakt waar jij op gestemd hebt. Daar zijn we je ongelooflijk dankbaar voor. Wil je de hele lijst inzien? Ga dan even naar radioveronica.nl. Daar kun je hem helemaal vinden. Kun je lekker kijken waar jouw favorieten staan. En wanneer ze voorbij komen, heb je een kleine indicatie. De nummer 1042 is ook wel weer een pareltje.
3: Ja.
4: Daar staat Bluff.

0: 10 jaar later zouden ze de wereld veroveren met muziek voor Saturday Night Fever. Maar in 1967 deden ze dat onder andere met deze To Love Somebody, de Bee Gees. Op nummer 1041 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Op 1040 staat een liedje waar Victor op gestemd heeft. En ook Danielle. Ze hebben namelijk gestemd op deze plaat van Clean Bandit en Jess Glynn. Rather Be staat ook in de top

0: Stokkero, Fornaciari en Il Volo staat op 1039. Klein quizje, wat betekent Il Volo, Wout?
1: De vlucht.
2: Ja, dat klopt.
1: En van welk album kwam het?
0: Het komt van het album Spirito Divino.
2: Ja, heerlijk toch. Ja.
1: Die pizza, die hadden, die kathedrale,
0: die
1: melade.
0: Die kapotte, radiatori, die clitori. Radio Veronica Top 3000, waar je naar luistert. En waar we zometeen heel veel hele lekkere liedjes van gaan draaien. Bijvoorbeeld de Dexys Midnight Runners. Come on and Lean staat op 1038. En je hoort zometeen Siets Roskam met het nieuws. Siets, wat heb je zometeen in het nieuws?
3: Ook belastingplannen van Prinsjesdag uitgelekt. En nieuwe regels voor diervriendelijk boeren.
1: Is er iets nog niet uitgelekt van Prinsjesdag?
3: Ja, de letterlijke tekst van Willem-Alexander.
1: Ja, en de kleding van Maxima. Ja. Nou ja, en geef het even een dag.
4: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Veronica weerbericht.
2: Vannacht gaat het afkoelen, graadje of 10. Morgen start de dag met kans op mist. Daarna zon en wolken, bijna overal droog. 19 tot 22 graden. Zondag volkomen ruk. Ja, een beetje herfstachtig wordt het. 6:03, er is het nieuws. Siets Roskam, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Alcohol, bloemen en ballonvaarten worden volgend jaar iets duurder. Staat in de belastingplannen van het kabinet.
2: Ballonvaarten? Ja. Zo verdorie.
3: Het komt nu allemaal heel dichtbij, hoor. Het staat allemaal in de belastingplannen van het kabinet die het AD in handen heeft.
2: Dus even lekker zuipen, een ballon zit er niet meer bij. Kost maar heel veel geld.
4: Maar waarom ballonvaarten? Ja,
3: gewoon. Je gaat gewoon naar het hoge btw-tarief.
4: Ja, oh zo.
2: Hoge, natuurlijk ballon, hoge
4: btw. Ja, je zit hoger, dan moet je gewoon meer btw betalen. Hoe hoger je zit, hoe meer btw.
2: Zo is het ook.
3: Tegelijkertijd gaat de arbeidskorting omhoog, zodat je meer netto salaris overhoudt. Via allerlei media zijn ook de koopkrachtberekeningen voor volgend jaar uitgelekt. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit. De wereld wordt nooit meer zoals het voor 11 september 2001 was, zei president Trump bij de herdenking van de aanslagen van 9/11. Trump had het ook over de oorlog met Iran. Volgens hem is het een strijd tegen de terroristen en is het de bedoeling dat Amerikanen in de toekomst weer zorgeloos kunnen leven. En boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen. Daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Landbouwstaatssecretaris Erkens noemt het een teken van beschaving. Zo moeten varkens genoeg daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen over 14 jaar verboden.
4: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 74 meldingen op dit moment, 383 kilometer in totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 27 minuten vertraging. De A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein-Zuid en Kerkdriel. 40 minuten daar. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Sabina en Numansdorp. 3 kwartier vertraging vanwege bergingswerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. De A58 Bergen-op-Zoom Breda tussen De Stok en Roosendaal. Een ongeluk, weg is dicht. Wordt geadviseerd om te rijden over de A17 en de A16. En dan de laatste, dat is de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. 33 minuten vertraging. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan, al die files en al die flitsers? Dan een vriendelijke verwijzing naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
2: Het is 6:05. Dit is de middagshow.
1: Wout en Frank.
2: Midden in de Radio Veronica top 3000.
1: Dit is Veronica. Nummer 1038.

0: deze plaat natuurlijk. Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now, staat op 1037 in de Radio Veronica Top 3000. En voor de liefhebbers, trouwens, volgens mij is het helemaal uitverkocht. Maar zij staat de komende periode, niet één avond, maar ik geloof wel 80, staat ze in Parijs. En ook geen lullige arena overigens hoor. Ze doet in september doet ze een hele reeks aan concerten. Oktober doet ze er flink wat. Volgend jaar staat ze er ook weer. Allemaal op dezelfde plek, de Plenitude Arena.
1: Celine Dion in de Radio Veronica Top 3000.

0: Long as I can see the light van Creedence Clearwater Revival staat ook in de top 3000. Dit was nummer 1035 en daarvoor The Rhythm of the Night van The Barge op 1036.
1: Mag ik nog even een paar mensen bedanken die hun stem hebben uitgebracht, want daar zijn we natuurlijk ongelooflijk trots op. Dankjewel dat je gestemd hebt op de Radio Veronica top 3000. Op die CCR bijvoorbeeld, Jarno Kool, Jan Suik, Jacco Vlees Dubois, Vincent Bredenoord, Ruud van Delft, Jane van Marlen, René allemaal. Belthuis en vele anderen.
0: Allemaal. We gaan een plekje verder naar 1034, daar staat Oasis. Maar de grap is dat onze stagiaire plus...
1: Ja.
0: Onze Gert... Nee, Gert,
1: stagiaire in de verlenging.
0: Ja. Stagiaire. Jij denkt, Gert, dat er maandag nieuws komt over Oasis.
2: Ja, zeker. Want gisteravond hebben ze een beetje verrast in Manchester. Hebben ze namelijk met drones het Oasis-logo in de lucht weten te creëren.
0: Ja, zag er fantastisch uit.
2: Precies. En daarna ook de datum 14.09.2026. En ook de tijd 5:00 middags Nederlandse tijd.
0: Ja.
2: En dan is de grote verwachting dat de tour er weer aankomt. Heel veel data in Manchester. 12 concerten volgens mij in één stadion. Dan Nebworth. En ze gaan weer naar Nederland.
1: Waarschijnlijk. Oh, ze komen in Nederland ook?
2: Ja. Dat is wel de hint inderdaad die er is gekomen. Want er kwam een video online dat er twee gasten wegrennen in de haven van Amsterdam. En dat komt uit 1994. Toen kwam Oasis optreden in Amsterdam. Alleen ging dat feest niet helemaal door omdat ze op de ferry naar Nederland ruzie kregen met West Ham supporters. Dus ze moeten ze op de eerste ferry gelijk weer terug. Dus dat optreden was er niet gekomen.
0: Hey, kun je nog wat leuks over Oasis vertellen?
2: Ja,
0: ja, maar jij bent echt fan. De twee bands waar jij fan van bent, U2 en Oasis, hè?
2: Ja,
0: okay.
2: Zeker.
0: Dus jij zegt maandagmiddag om 5:00 krijgen we nieuws over een nieuwe tour van Oasis, toch?
2: Ja, dat het een heel duur jaar gaat worden.
1: Duur jaar voor concertkaart.
2: Heel duur jaar gaat het worden.
1: 1034 staat Oasis in de lijst. Dit is het prachtige Live Forever.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Alle verf super voordelig.
15: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
17: Kippie.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Brood Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Nog 309.000.
20: Oké, elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Steeds meer kabinetsplannen die met Prinsjesdag worden gepresenteerd zijn al bekend via verschillende media. Zo wordt onder andere alcohol duurder, gaat de ouderenkorting omlaag en kun je straks geen zorgkosten meer aftrekken. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. Verder gaan de meeste Nederlanders er iets op achteruit ten opzichte van dit jaar. De stikstofplannen van het kabinet gaan helpen om weer te kunnen bouwen. Dat heeft een landsadvocaat die het kabinet adviseert uitgezocht. Als de stikstofuitstoot daalt en er ook gewerkt wordt om de natuur te helpen, gaat het zeker helpen. Boeren zijn niet blij met de plannen omdat zij het dan met minder vee moeten doen. Nepal denkt ruim 4 miljard euro nodig te hebben om het rampgebied na de overstromingen te herstellen. Daarbij kwamen er ruim 2 weken geleden zeker 1400 mensen om. Ook zijn er nog bijna 7000 vermisten, onder wie 2 Nederlandse toeristen. De verwoesting door de overstroming is groot, duizenden mensen zijn dakloos. En in de etappe voor het slotweekend van de Ronde van Spanje heeft de Spanjaard Enric Mas zijn rode leidstrui behouden. Nummer 2, Primoz Roglic, probeerde nog een tijd terug te pakken, maar dat lukte niet. Vanuit de kopgroep won de Ier Eddy Dunbar rit 19 met aankomst bergop. Het weer dan nog een paar buien, verder zijn er opklaringen. Het koelt dan ook flink af vannacht naar zo'n 10 graden. Morgen begint met kans op mist, later ook zon. Bijna overal blijft het droog, het wordt 19 tot 22 graden. Zondag is het regenachtig, dan 20 graden. Nog zo'n 40 vertragingen zijn er, 200 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende nu. De A2 Eindhoven-Utrecht voor knooppunt Empel, 22 minuten extra. A9 Amsterdam-Alkmaar voor het Rotterpolderplein, ruim een kwartier. Dan de A73 Nijmegen-Maasbracht, daarvoor Kuik een kwartier extra. En er is een ongeluk gebeurd tot slot op de N69, dat is van Veldhoven richting Neerpelt. Voor de grens met België een vertraging van 12 minuten.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Wow, wow, wow.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig, als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
20: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.

0: Tavares. 1033, Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
3: DJ
1: Dennis Hoebe.
0: Ja, goedenavond. Martijn heeft erop gestemd. En die zegt bij dat hij in de lijst terecht is gekomen. En Sophie die zit ook lekker te genieten. Thuis aan het schilderen, zegt ze. Het is niet echt kunst, maar een muurtje. Inmiddels heb ik er maar gewoon een mooie vrijdagavondactiviteit van gemaakt. En met de muziek van de top 3000 komt het wel goed, denk ik. En Patrick, die zit in de auto voor het werk. Laatste rit van vandaag, zegt hij. Heerlijk dat de lijst gewoon doorgaat. Nog een uurtje en dan heb ik zelf weekend. Maar de radio blijft aanstaan. Nou, blijf dat vooral doen. Want we tellen rustig aan door tot aan het nummer. Maar één moment, volgende week vrijdag. Je hebt dus nog even. En er komt nog heel veel moois voor je aan. Zometeen onder andere Sade, Smooth Operator. Ga ook Phil Collins draaien op 1031. Eerst tijd voor 1032. Ze stonden nog

0: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1031.

Prince op nummer 1031 in Veronica's Top 3000. I wish it would rain down. En Vincent die zegt erover een mooi en meeslepend nummer van Phil Collins. En André die zegt, waar blijft de tijd? 37 jaar oud dit. En nog steeds een fantastisch liedje. En daar heb je absoluut gelijk in. Phil Collins staat er ook naar om niets voor niks genoteerd in de Top 3000. En het is zeker niet de enige waar die staat. Want je kunt even meelezen. RadioVeronica.nl, daar vind je de hele lijst. Alles wat je al gemist hebt en wat er nog aan gaat komen. Maar het leukste is natuurlijk om lekker samen af te tellen tot aan dat nummer 1 moment. Dit is nummer 1030. Sade en Smooth Operator.

0: Holiday.
1: Are you ready?
2: De Radio Veronica Top 3000.
0: Ja, het lijkt bijna zo te moeten zijn op 9-11. Green Day die wat kritiek uit op de regering uit hun eigen land. Het komt uit het begin van de Zero's. En daar hebben ze niet bij iedereen vrienden mee gemaakt. Band bestaat overigens al sinds de 80's en moesten tot de 90's wachten op hun doorbraak. Nou ja, dat lukte heel erg goed met een aantal hele toffe nummers. En dit is er zeker eentje van, 1029 dus in de lijst. Voordat we 1027 gaan draaien, een dance nummer uit de 90's van Robert Miles. Eerst even aandacht voor een liedje dat toch al een stukje ouder is, maar wat zo'n ontzettend mooi gitaarintro heeft, dat ik het eigenlijk even helemaal stil moet laten vallen om hem helemaal tot zijn recht te laten komen. 1028, Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

0: Een van de allermooiste nummers ooit gemaakt, zegt Pepijn via de Radio Veronica. Ik heb 1028 gereserveerd voor Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad. Veronica.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net... Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Dennis Hoebe. De top 3000. Op Radio Veronica. Nummer 1027.

Country muziek is populairder dan ooit. En Taylor Swift begon haar carrière in de country. En vindt het zo nu en dan af en toe ook wel leuk om weer even een beetje terug te gaan naar die tijd. In 2020, midden in de coronatijd, bracht ze een album uit. Evermore wordt gezien als een van haar mooiste albums. En daar is dit nummer op te vinden. Op 1026 genoteerd, Cowboy Like Me. En ze trad afgelopen jaar in het huwelijk. En er is meer nieuws over Taylor Swift, want ze heeft namelijk onlangs 4 insecten naar zich vernoemd gekregen. Het zijn een bepaalde soort zwansen. En de onderzoeker die dat heeft gedaan, die zegt: ik ben mijn hele leven al een Swiftie. Ik vond het leuk om deze beestjes naar haar te vernoemen. En ik denk dat Taylor Swift zelf ook enorm vereerd moet zijn dat ze nu ook insecten naar zich vernoemd heeft. Vereeuwigd, zou je kunnen zeggen.

Mike die zit te genieten. Die zegt, oh, wat een heerlijk nummer blijft dit toch. Michael Kiwanuka, 1024, Love and Hate hoorde je. En dit is 1023. Een stukje nostalgie, een stukje muziekgeschiedenis van Crosby, Stills, Nash & Young. Dit is Teach Your Children in de top 3000 bij Veronica. You

0: echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja?
10: Echt serieus?
9: Zo.
10: Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Mama!
20: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
19: Mama, een kleurplaat!
20: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon.

0: York Pizza.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt, onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. En Dolly Parton wordt op een bijzondere manier geëerd in Nashville, Tennessee. Het vliegveld wordt naar haar vernoemd. Dat is unaniem besloten door de instanties die erover gaan. Hoe het vliegveld dan precies gaat heten is nog niet bekend, maar het wordt volgens de directie een naam die recht doet aan de grootsheid van Dolly Parton. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden.
7: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen de Schipholtunnel en Bad Hoeverdorp. Er is een ongeluk gebeurd. 12 minuten langer doe je er daarover. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en het Rotterpolderplein. Daar is de weg dicht. 7 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord. Door een auto met pech. 15 minuten vertraging. Laatste. A76 Geleen-Aken tussen Schinnen en Nut. Door een vrachtwagen met pech. Daar een vertraging van 8 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Slaat je goed hoor. Smint.

0: Hier.
1: Ja, 1022. Joe Jackson, is she really going out with him?
2: Dit is de top 3000.
3: Op Radio Veronica.
4: DJ
2: Dennis Hubee.
1: Ja, goedenavond. Er is ook een studioversie van dit nummer, maar die is lang niet zo leuk als deze op 1022 genoteerd. En we kennen dat gevoel allemaal wel, dat je twee mensen ziet lopen, dat je denkt, die twee bij elkaar, is he really going out with him? Joe Jackson dus. En intussen stromen de appjes binnen via de Radio Veronica app. Er wordt volop genoten en herinneringen opgehaald ook aan de muziek die je hoort in de lijst, de top 3000. Bijvoorbeeld Dennis, die zegt, lekker eten aan het bezorgen, radio aan tussen de ritjes door. Best een prima manier om je vrijdagavond door te komen eigenlijk, zegt hij. Groetjes van Dennis, ga zo door. Dankjewel Dennis, goeie naam trouwens. En Rick die zegt, in de garage een oude versterker aan het repareren. Heel toepasselijk met de radio erbij. Alleen denk ik dat ik inmiddels meer schroefjes heb dan dat ik nodig heb. Nou ja, succes daarmee. En het komt vast goed, Rick. Hou de radio aan. Zometeen hier op 1020 Nena en Kim Wilde. En de remake van een oud Nena liedje uit de 80's. Eerst tijd voor de hofleverancier van deze lijst. 35 noteringen hebben ze in de top 3000 terecht weten te laten komen. Ja, en dan heb je het natuurlijk over de Beatles. Ze staan onder andere op 1021 met In My Life. En even tussendoor nog, wil je melden? Je bent van harte uitgenodigd via de Radio Veronica 1020. Nena en Kim Wilde en de remake van...

0: geluisterd naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 1020.

beste muziek aller tijden. Hoor je in de Radio Veronica Top 3000. Veronica. Nummer 1019.

Vorig jaar overleed hij, Rob de Nijs. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij dit jaar toch wel wat noteringen extra in deze lijst heeft weten te bemachtigen. Op 1019 bijvoorbeeld, Alles wat ademt. Daarvoor 1020, Nena, Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Veel appjes binnen, onder andere even kijken. Martine, Marie-Louise Evelien, die zegt: ik zit te tinderen en verwacht dat je me daar wegswipes. Dan weet je dat. En moest ik wel lachen. En Anthony die zegt: wie heeft er nou eigenlijk vanmorgen gewonnen bij Gerard Ekdom? Nou, dat is, even kijken, dat is Jeroen. Jeroen uit Almere, die gaat voor eenmalig aankomende vrijdag de show overnemen van Ekdom. En we wensen hem vanaf deze plek ook heel veel succes daarmee. Gaat hartstikke leuk worden. De top 3000 bij Radio Veronica gaat verder met nummer 1018. Even lekker wegdromen van misschien wel jouw mooiste vakantie ooit. Sophie Rudd, dit is Follow the Sun, nu bij Veronica. Follow.

0: luistert naar de beste muziek aller tijden. Veronica. In Radio Veronica's Top 3000.
1: Mm-hmm. Samengesteld door jou. Veronica. Nummer 1017.

0: Origineel is van Richard Harris. Maar de disco-versie kwam van Donna Summer, MacArthur Park. En elke toerist die voor het eerst naar Los Angeles gaat, die gaat op zoek naar MacArthur Park. Want daar bevindt zich namelijk een stadspark. Dit nummer staat genoteerd op nummer 1017 in de top 3000 van Radio Veronica. Die zometeen verder gaat met 1016. En daar staat Nazareth met een liedje over de liefde. Inderdaad, Love Hurts. Hoor je zometeen.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Dennis Hoebe.
16: De top 3000
15: op Radio Veronica. Nummer 1016.

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ja, sommige nummers die hebben 20 jaar nodig om een beetje, nou ja, hun plek te veroveren in de popgeschiedenis. Deze Olivia Rodrigo die heeft er precies 5 jaar voor nodig gehad om van het uitkomen van het liedje naar een mooie notering in de top 3000 te gaan. Op nummer 1015 staat Driver's License genoteerd. Daarvoor Nazareth op 1016, Love Hurts. Meelezen via radioveronica.nl en laat vooral even wat van je horen via de Radio Veronica app. 1014 nu, Nick Cave and the Bad Seas, Red Right Hand. We'll be right back.

Bernadette die zegt: mijn absolute vrijdagavond staplaat dit. Op nummer 1013, Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ze zegt even wat vriendinnetjes hebben om te kijken of ze misschien vanavond zin hebben om de stad in te gaan. En David die zit een beetje vooruit te kijken via de Radio Veronica website, radioveronica.nl. En ziet dat een van zijn favoriete liedjes er nu aankomt. Een bijzonder, heel bijzonder Frans liedje van Michel Sardou. Les Lacs du Connemara. Hoor je nu in de top 3000. 6 minuten lang.

0: De top 3000 op Radio Veronica. Veronica.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: IJs de Zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
15: Langer mee doen is goedkoper.
14: Zeker, kwaliteit rendeert.
16: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
17: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
18: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
22: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
25: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde €20.000 op om de uitvaart te kunnen betalen. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
26: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Dan 2 vertragingen worden er gemeld. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Ongeluk gebeurd. 17 minuten langer doe je er daarover. En de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar is de vertraging 6 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
27: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
28: Simyo.
29: Ken jij de nieuwe volledig elektrische?

0: en boek direct een proefrit.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
6: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Alle Sigma Verf bestel je bij...
12: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Dit is Radio Veronica. De top 3000.
17: Dit is Veronica.
16: Nummer 1011.

0: blijft een klassieker. Tainted Love voor je.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Dennis Hoebe.
0: En is genoteerd, terechtgekomen wou ik zeggen, op 1011 in de lijst. Soft Cell hoorde je, de band van Mark Almond. Die ook solo nog best wel wat succes had. Maar met Soft Cell was hij natuurlijk echt, ja, onweerstaanbaar zou je kunnen zeggen. En dat vind ik niet alleen. Daar wordt door heel veel mensen zo over gedacht. Veel mensen die erop gestemd hebben. Bijvoorbeeld Laura, die op dit moment trouwens aan het werk is achter de receptie van een hotel. En ze appte net toch even. Ze zegt, ah, deze die had ik in mijn lijstje staan. Het is nu rustig hier, dus ik kan zachtjes een klein beetje meeluisteren tijdens het werk. Had niet dat mijn baas het hoort. Laura, ik zou je achternaam er niet bij zeggen. Dan blijft het allemaal tussen ons. Maar fijn dat je luistert en fijn dat je erbij bent. Ja, de top 3000 in volle gang. En je kunt, zoals gezegd, meelezen via radioveronica.nl. Daar vind je de hele lijst zoals die eruit ziet. Wat er allemaal geweest is en wat er nog aan gaat komen. Maar het leukste is natuurlijk wel om lekker samen met de DJ's van Veronica af te tellen tot aan dat nummer 1 moment. Volgende week vrijdag nog een week lang genieten van de top 3000 bij Radio Veronica. We zijn daar aangeland bij nummer 1010. En dat is een liedje van de Temper Trap. Sweet Disposition ga je horen. Maar niet voordat ik gezegd heb dat ook jij je kunt melden via de Radio Veronica app. Ik ben ontzettend benieuwd wat je aan het doen bent vanavond. Waar bevind je je en wat doe je terwijl je luistert naar de top 3000 van Radio Veronica? Carole King komt eraan. Eerst, zoals gezegd, de Temper Trap.

0: Ook het Nederlandse product is niet vergeten tijdens het samenstellen van deze lijst. Rondé die kreeg genoeg stemmen voor een positie in de top 3000... en daarmee zijn ze op 1008 terechtgekomen. Hard to say goodbye.
1: De top 3000.
0: En intussen stromen de appjes binnen via de Radio Veronica app. Rob bijvoorbeeld die zegt... Hey Dennis, ik sta in Frankrijk aan de Atlantische kust met mijn camper. Ga zo lekker eten. Heb al dagenlang Veronica aanstaan met de top 3000. Super. Ook fijn om jouw stem weer te horen. Rob en hondje Saar. Groetjes aan Saar. En Guido die zegt... Goedenavond Dennis. Onderweg vanuit Zuid-Limburg naar Apeldoorn. Heb de hele middag met mijn kleindochter van bijna 4 op de grond gelegen. Heerlijk gespeeld. Opa is nu doodmoe in de trein, maar geniet van de heerlijke muziek. Groetjes van Guido en Renny, die zegt al vanaf 7:15 vanmorgen in de vrachtwagen aan het luisteren. Nog een half uur en dan ben ik op de zaak in Assen. En zie ik heel veel mensen binnenkomen die allemaal iets aan het doen zijn terwijl ze aan het luisteren zijn naar deze top 3000 bij Radio Veronica. Ik ben ook benieuwd wat jij aan het doen bent. Laat het even weten. Intussen snel verder met de lijst nummer 1007. De band die vanaf volgend jaar het voorprogramma voor Harry Styles gaat doen. Ja, dat doen ze in ieder geval in Engeland. Tears for Fears, dit is Shout op nummer 1007 in Veronica's top 3000.

0: luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: De beste muziek aller tijden. Samengesteld door jou.
0: Nummer 1006.

Legendary Brainbox en Summertime. Ja, oorspronkelijk een slaapliedje uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. In 1935 komt het en er zijn heel veel versies van dit nummer opgenomen. Billie Holiday, Janis Joplin, Miles Davis, Sam Cooke, Nina Simone, ze namen het allemaal op. En ook gitarist Jan Akkerman en zanger Cas Lux deden dat. En dat deden ze onder de naam Brainbox en zij staan daarmee in Veronica's Top 3000 op nummer 1006. Zometeen 1005, Chai Coltrane staat klaar, Go Like Elijah.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
6: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO. 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld!
10: 18.000, godverdikkeme.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Dennis Hoebee. De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1005.

vrijdagavond van Radio Veronica met R.E.M. 1004. Daar zegt Vincent over. Find the River is wat mij betreft het beste nummer dat R.E.M. ooit maakte. Niet alleen van het album Automatic for the People, maar van hun hele oeuvre. Een van de meest ondergewaardeerde nummers wat mij betreft. Diepe, niet te begrijpen teksten met melancholische karakteristieke stem van Michael Stipe. En hij zegt daarbij een echte tranentrekker. Wat voor mij meteen sentimentele waarde heeft. Aldus Vincent. Ja, een mooi liedje is het zeker. R.E.M. dus, Rapid Eye Movement op nummer 1004. Daarvoor 1005, Chai Coltrane, Go Like Elijah. Zo meteen Led Zeppelin op 1002, Dazed and Confused. Ga je horen.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.
0: Nummer 1002.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
12: Müllermilk, the moo you can't resist.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: die het een tikje anders doen.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
7: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging wordt er gemeld. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Barneveld en Hoeverlaken. Daar staat een auto met pech en daardoor doe je er daar bijna 20 minuten langer over.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huren op coolblue.nl of in onze app.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
11: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
17: Kippie.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: top 3000
1: op Radio Veronica.
0: DJ Dennis Hoebe.
2: Ja, goedenavond. Voordat we verder gaan met de 1000 bovenste uit de lijst, dat klinkt ook bijzonder. Eerst nog even wat berichtjes die binnenkomen via de Radio Veronica. Het zijn er veel, er wordt volop genoten van deze top 3000. Meelezen kan trouwens nog steeds via radioveronica.nl. Teuny Brouwer die zegt, hey Dennis, jij was nieuwsgierig wat we zo al doen. Nou, hier staat Veronica altijd aan, zegt ze. En ik ben bezig met een leuk cadeautje aan het inpakken voor een collega die ons morgen gaat verlaten. Inzameling gedaan. En nu er iets leuks van maken. Zo jammer dat hij weggaat. Groetjes. En ik blijf genieten van het vertrouwde Veronica. Dat zegt Teuny uit Ede. En Trudy die belt zich ook. Die zegt, hallo Dennis. Wij luisteren ook al de hele dag naar Veronica vanuit Slovenië. Waar het gisteren en deze ochtend enorm geregend en geonweerd heeft. Maar 's middags klaarde het op. En werd het een mooie zonnige dag met Veronica erbij. Dat is goed om te horen. Marit die zegt op dit moment in de sportschool. Niet omdat ik zo fanatiek ben, maar omdat ik na het werk geen zin meer had om meteen naar huis te gaan. De radio staat hier gelukkig ook aan. En Frans die zegt, ik werk in de garage. Ik heb de top 3000 opstaan. Intussen ben ik bezig met een auto die volgens de eigenaar alleen een klein geluidje maakte. Dat zijn de gevaarlijkste. En Noah die zegt, ik ben wat foto's van een oude vakantie aan het uitzoeken. En ja, door sommige liedjes zit je dan meteen weer in de juiste vakantievibe. Best grappig hoe snel dat dan weer terugkomt. Wouter die is op dit moment taxi aan het rijden. Hij zegt vrijdagavond lekker druk, dus ik heb voorlopig genoeg werk. Radio staat lekker op Veronica en ik laat hem lekker aanstaan. Nou, doe dat vooral en meld je een auto die volgens de eigenaar alleen een klein geluidje maakte. Dat zijn

0: de lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 999.

0: 98 in Veronica's Top 3000. Kansas hoorde je. En daarvoor een prachtig liedje van Tracy Chapman. Normaal gesproken hoor je altijd die andere. Maar deze is ook leuk. Baby, Can I Hold You staat op 999. Heel veel berichtjes via de Radio Veronica app die binnenkomen. Eva bijvoorbeeld, die zegt: ik ben aan het tekenen op mijn iPad. Geen professioneel project of zo. Gewoon voor de lol. Muziek staat erbij aan en ik zit inmiddels al 3 uur in hetzelfde ding. Heerlijk te genieten. Weekend kan niet beter. En Bas die zegt: ik ben nog aan het werk in de drukkerij. Hier staat de radio al de hele avond aan. Hij zegt: je bent vooral bezig, maar af en toe dan word je toch even afgeleid door zo'n prachtig liedje. En in dit geval doelde hij dan op dat liedje van Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Romy die is de oude laptop aan het leegtrekken. Moet ook gebeuren, zijn van die klusjes, die moet je af en toe gewoon doen. En Teuny die meldde zich ook nog eventjes, vond ik ook wel geinig. Teuny was diegene die voor haar collega een cadeautje in had pakken was. Die collega die afscheid gaat nemen morgen. Ze heeft er even een foto bij gedaan van wat het wordt. En het geinige is, ik en Teuny zijn de enigen die nu precies weten wat die collega gaat krijgen. Maar het is een mooi cadeautje. Heb je goed gedaan, Teuny. En hij gaat vast nog heel lang aan jullie denken. Nou, intussen dendert hij door de lijst, de Top 3000 bij Radio Veronica. En we zijn aangeland bij nummer 997. Daar staat Bob Dylan genoteerd. En the answer, my friend, is blowing in the wind.
1: Top 3997.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 996.

0: Chaplin en zijn band Keen. Nummer 996 in de top 3000 bij Radio Veronica. Ben & Break hoorde je. En de lijst gaat zometeen verder met The King of Pop. Ook wel MJ genoemd. Een van zijn vele noteringen hoor je zometeen op nummer 994. En op nummer 995 staat Meatloaf klaar. You took the words right out of my mouth. Veronica.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ken jij de nieuwe volledige

0: direct een proefrit.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 A-merken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
6: Erop uit met een camper, in de natuur...
7: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Dennis Hoebe. De top 3000 op Radio Veronica, nummer 995.

Jackson op nummer 994. It doesn't matter if you're black or white. Meatloaf hoorde je daarvoor op 995. You took the words right out of my mouth. Veel berichtjes binnen via de Radio Veronica app. Onder andere een berichtje van Rickert met een fotootje erbij. Die zegt: we zijn deze late avond nog aan het klussen. Wens ons maar succes met de laatste loodjes. En ik zie drie mensen gezellig bezig om van een huis een mooie woning te maken. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. En voor de rest bericht hier van Tessa. Die zit in de trein op weg naar huis. Hele dag hard gewerkt. Koptelefoon op. Ik vind het wel lekker dat ik zelf even geen playlist hoef te maken, zegt ze. En Arjan, die is een late dienst aan het draaien bij het tankstation. Het is niet heel erg druk, dus de radio staat aan. Lekker aan het genieten. Nummer 993. Rush bij Veronica. Dit is The Spirit of Radio in de top 3000.

0: Ja. Petra die zegt, mijn vader zegt net tegen me in de auto, kijk, dit is pas echte muziek. Ja. Rush in the Spirit of Radio op nummer 993. En inmiddels in de studio hier Daniel en Jannes. Dat betekent dat zij zo meteen verder gaan met de lijst. Tenminste, daar ga ik vanuit.
1: Lig je op schema of niet?
0: Ik lig op schema.
1: Lekker.
0: Ik heb er nog twee te gaan. Eentje is van Elton John, 991. Oh. Tiny Dancer, die is mooi. En dit is wel echt een van de artiesten van dit moment. Alex Warren, Before You Leave Me. Veel plezier met Jannes.

Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hijs de zeilen.
6: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker!
11: Kippie! Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: Zo.
15: Wat een geld.
16: 18.000.
17: Godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Nog 309.000.
18: Oké. Elektrisch en garantie?
19: 7 stoelen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van boa's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een boa in haar gezicht geslagen. Bij de 9/11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterlichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: heeft dit nummer ook uitgevoerd.
1: Dit nummer?
0: Ja, ze is altijd wel eerder uitgevoerd geweest. Het is hit in Nederland geweest.
1: De Phil Collins Tribute Band.
0: Nee, niet de Phil Collins Tribute
1: Band. Nou, dat kan je niet tegenspreken. Ik denk dat die hem ook wel
0: hebben. Ja, dat denk ik ook. Maar die waren niet eerder dan Phil Collins. Het was Leo Sayer.

0: is ook zo'n mooie versie. Maar we draaiden de jaren 90 versie van Phil Collins' Can't Stop Loving You op nummer 99.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Jannes Drop.
0: Ja, we hebben weer 2 uur met hele fijne platen klaarstaan. Normaal gesproken hier op vrijdagavond, dan mag jij bepalen wat we draaien. Dat heb je bij deze al gedaan. Namelijk een paar weken geleden, toen ik kon stemmen op deze lijst.
3: Ja.
0: En, die stemmen zijn allemaal verwerkt. Kun je ook zien wie er op Phil Collins heeft gestemd of niet?
3: Ja, dat kan ik inderdaad ook eventjes zien. Leuk dat je dit inderdaad zo van tevoren ook meteen aan
0: het vragen. Het maakt er niet zoveel uit. Er hebben vast heel veel mensen op gestemd, want anders staat hij niet op 900.
3: Lone heeft dat gedaan. Lone. En Jeroen heeft dat gedaan. En Raymond en Mirjam en Berdy en Janita. Ja. Moet ik doorgaan?
0: Nee, oké. Okay, ja, je mag meedoen. Laat voor je horen in de app van Veronica. Wat ben je aan het doen terwijl je deze lijst aan het luisteren bent? Welke ervaringen krijg je tot je?
3: Welke inzichten?
0: Welke inzichten? Dat is ook heel fijn. Kan gewoon de hele avond via de app van Radio Veronica. Dus kan je laten horen. Gaan wij dus snel door met nummer 989. Dat is een bekende sporttune. We moeten misschien even wat sportuitslagen erbij pakken, Daan.
2: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
1: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Radio Veronica.
1: Nummer 900.

0: My Hero. The Foo Fighters live at the Panthers Theater. Volgens mij was het geschreven voor Kurt Cobain, als ik me niet... Are you
1: ready? De Radio Veronica Top 3000.
0: Dat weet ik natuurlijk niet zeker, hè?
2: Nee, ja, ja. Maar de kans is best aanwezig. Want ze hadden wat met elkaar te maken, geloof ik.
0: Ze hadden wat met elkaar te maken, ja. Dat was, ja, dat is inderdaad waar. We gaan eens eventjes bellen met Edgar.
2: Ja.
0: Edgar.
3: Daniel, goeie avond.
2: Nou, ik ben Daniel, dat was Jannes.
0: Ik ben Jannes.
3: Oh, Jannes.
2: Hij is de ster van de show.
0: Nou.
2: Ik mag lachen om zijn grapjes.
0: Ja. Wij hebben een stemlijstje van jou binnengekregen. En daar zag ik een plaat in staan die wij toevallig op nummer 987 hebben gezet.
2: Toevallig?
0: Nou ja, wij hebben gezet. Dat hebben jullie gedaan eigenlijk.
3: Ja, ik ben een van de die erop gestemde waarschijnlijk, ja.
0: Hoe zag jouw stemlijstje eruit dit jaar, Edgar?
3: Ik heb alle overleden artiesten geëerd.
0: Oh, echt waar?
3: Ja.
0: Oh, kijk, dat is een geinige insteek om dit lijstje in te vullen. Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan op die manier. Doe je ieder jaar zo'n soort thema, of niet?
3: Ja. Ik heb wel meestal van die bijzondere thema's.
0: Ja. Noem eens wat de thema's die je de afgelopen jaren hebt gedaan.
3: Ik heb ook een keer gedaan de mislukte.
0: Zijn allemaal niet in de lijst gekomen.
2: Stonden wij in, hè?
3: Een keer opgezocht eendagsvlieger.
0: Oh ja, leuk. Leuk. Ja, ook leuk.
3: Dus ja.
0: Ja, te gek.
3: Dat.
0: Ja, ik hoor
3: en
0: het
3: nu, geen Chaka Khan, maar iemand anders om te eren.
2: Ik zit ondertussen wel door jouw lijstje te scrollen inderdaad. Hè? Purple Rain, Prince, Heroes, David Bowie. Dus ik inderdaad te kijken. Jealous Guy, John Lennon. Marvin Gaye, Heard It Through the Grapevine. Het zijn wel nummertjes inderdaad.
0: Ja, en inderdaad deze niet van Chaka Khan. Want die had je ook kunnen kiezen. Maar ja, zij leeft nog volgens mij, Chaka Khan.
3: Ja, die leeft nog.
0: Ja, dus die versie kan je niet doen. Het gaat over Whitney Houston met klopt. I'm Every Woman.
3: Ja, klopt helemaal.
0: Ik vind het een goede keuze.
3: Dankjewel.
0: En meerdere mensen hebben dat ook gevonden. Want het liedje staat op nummer 987 in de top 3000. Dankzij jou onder andere, Edgar.
3: Dankjewel.
2: Ga je meezingen?
3: Ja. Ik ga meezingen uit volle borst. Fijne avond.
0: Fijne avond.
3: Groetjes.

0: Hij is jarig vandaag, Moby.
1: Ja.
0: Zegt Ed.
1: Klinkt dat?
0: Ja. Dat hebben we wat aan. Dat de mensen thuis gewoon dit soort informatie eventjes doen. Want ik heb de verjaardag van Moby natuurlijk niet paraat. Wel dat hij op nummer 986 staat.
1: Zo, dat weet jij dan weer.
0: Van dat sampletje. Hoor. Even, heel even een klein stukje van het sampletje, hoor. Let op. Heel oud dit. So very sad. The Banks Brothers. 1963. Why does my heart... Dat is hem.
1: Ja, mooi man.
0: Ja. Feel so glad. Mooi hè, schone bluesje. Hey, Roll Your Borders Away uit 1963 van de Banks Brothers was het origineel van Moby. Why Does My Heart Feel So Bad? We gaan zo meteen verder met Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly op 9.85 na dit.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Jannes Dorp.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly en Moonlight Shadow. En de vrouw die hoorde zingen was Maggie Reilly natuurlijk. En Mike Oldfield speelt gitaar, want die zingt zelf niet.
1: De top 3000.
0: Stond op, even kijken, waar stonden we ook weer?
2: 9,83.
0: 9,85.
2: Oh, sorry, ja. Ik ben aan het optellen.
0: Rinus die stuurt een berichtje. Hey, man, ja. Van de vrijdagavond. Volgende week weer gewoon weer van ouds. Ja, volgende week weer van ouds. Maar, Daan, er zit ook een wat minder leuk berichtje aan vast. Dat volgende week de laatste show is van ons programma. Ik denk dat de directie erachter is gekomen dat we hier toch in de nacht kloten zijn geweest. Dat heeft gewoon iemand, heeft zich verluld. En daar zijn ze dus nu achter gekomen. Ik zei toch de afgelopen keer al dat die portier...
2: Ja, die beveiliger die kwam hier de hele tijd.
0: Hier de hele tijd op de gang staat. Ik denk dat we, dat we er gewoon bij zijn. Dus volgende week is de laatste show voor ons op vrijdagavond.
2: Ja.
0: Dus dat is wel heel zuur.
2: Dat is heel jammer.
0: Nog één keer genieten. Maar goed, dat is volgende week.
2: Maar zullen we het dan ook extra laat maken? Volgende week?
0: Dat lijkt me een heel goed idee.
1: De top 3000.
3: Nummer

0: Je zegt wel een grapje zeker. You love the way you lie.
1: Je draait een plaat erop. Nee, het is echt waar. Volgende week laatste aflevering. Zodat daar volgende week wat meer over vertellen. Ja. We zijn bezig met de top 3000.
2: Ja, dus dan moeten we heel veel platen in 2 uur draaien. Geen 3000, maar...
1: Ja, ja precies. Misschien kunnen we een uurtje doorgaan met wat herrie na middernacht gedaan.
2: Misschien.
1: Misschien, ja. Zo is dat. Ricardo.
3: Hey, goedenavond.
1: Serieuze zaken, want je hebt gestemd op een plaat met een boodschap. In de top 3000.
3: Ja, klopt.
1: Welke plaat is het?
3: Een Stalnacht van Bap.
1: Ai, ja, dat is inderdaad wel een klassieker, hè?
3: Ja, zeker, weet ze ook al. Het is een plaat, weet ze ook al, die eigenlijk al... gewoon de hele opbouw van die nummers zo goed. Maar ook vooral textueel. Ja, het is een hele relevante plaat.
1: Heel
3: nog steeds,
1: relevant.
3: En toen ook.
1: Ja, en toen ook. En volgens mij was de boodschap toen ook al... laten we uitkijken dat dit nooit meer gebeurt. Maar nee, er zit ja, natuurlijk wel een kans in dat het weer kan gebeuren.
3: Ja, we leren niet van onze fouten, zeg ik altijd.
1: Nou, terecht dat hij op nummer 983 staat. Ik ben heel blij dat je erop gestemd hebt, Ricardo.
3: Dankjewel, Jannes.
1: Nummer 983.
4: Nummer 983.

0: leren niet van onze fouten. Dat blijkt ook maar weer als je naar deze plaat luistert. Bab en Krastoma. Ricardo had hartstikke gelijk.
1: Ja, maar bluff is positiever, hoor.
0: Bluff is positiever. Moeten we ook goed naar luisteren, want daar gaat het natuurlijk om in het leven. En daar hadden ze ook hartstikke gelijk in natuurlijk. Nummer 982. Alles is liefde. En zo is het maar net.

0: 3000. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Ik kan...

0: kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 19:55 bij Net 5.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Boeing. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie Bo.
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: socialdeal.nl/business.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Een van de mooiste nummers ooit.
1: Ja.
0: Een van de mooiste albums ooit. Jeff Buckley en Lover You Should Come Over van het album Grace uit 1994.
2: Dit is de top 3000
3: op Radio Veronica.
2: DJ Jannes Drop.
0: Is dat zo'n nummer wat ik nooit zou in mijn stemlijstje zou zetten op de een of andere manier? Terwijl toch echt een van mijn allerfavoriete nummers ooit.
1: Ja, ik wil net zeggen. Ja. Maar hier moet je dus net aan denken.
0: Ja, je moet eraan denken. En ik moet ook zeggen dat, dat ik dat album Grace zo ongelooflijk mooi vind. Dat ik dat ook meer als een soort geheel zie. Ik zou daar moeilijk een liedje van kunnen kiezen. Maar als ik dit zou horen, dan denk ik, nou ja, dit is wel een terechte keuze om in je stemlijst te zetten natuurlijk.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Maar je kan inderdaad genoeg van dat album
0: alles.
1: Ook nog. Ja, ja, ja.
0: Maar ook het album in zijn geheel. Dit album, dat is gewoon, daar is goed over nagedacht. Dat zijn geen losse tracks. Dat is gewoon een verhaal van A tot Z. Grace gaat het opzetten als je dat nog niet hebt gedaan en je vond dit mooi. Als je hier niks aan vond, dan zou ik dat album ook niet opzetten. Maar goed, dat geheel terzijde. Ah, top 3000, daar zijn we bezig. Nummer 981 hoor je. Ik zit even te kijken voor het komend uur, Daan. Er komen toch echt nog wel een paar klassiekers voorbij, hoor. Ik zie iets van Queen voorbij komen. Radiohead. Muse komt ook nog voorbij.
1: Ah, kijk.
0: En ik heb hier nu een soort klassiek stuk uit de film Intouchable. Ludovico Einaudi, dat vinden ook heel veel mensen heel mooi. Una Mattina.
2: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
3: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
2: Aller tijden.
3: Nummer 980.
0: Oh nee, maar we eerst op deze natuurlijk. Die Creedence Clearwater Revival. Volgens mij bijna vergeten. Jij zit al te kijken. Wat de fuck.
1: Ja.
0: Nummer 980. Daarna hebben we Ludovico.
1: Echt, echt.

0: Mooi.
1: Nu mag het.
2: Nu mag het. Ja. Als de baby niet kon slapen, kun je deze plaat draaien. Zegt fantastisch. Nummer 979. Ludovico Einaudi en Una Mattina. Ja, ik heb hier nummer 978. Gestemd door heel veel mensen. Sanne, Jeroen en Patrick, onder andere. Die stemden op Noah Kahan. Dit is Veronica. In the Stick Season.

0: Ladysmith, Black Macum, Mabosa. Dat waren de achtergrondzangers Zuid-Afrikanen. En ze zongen mee op Graceland. Het was helemaal niet de bedoeling dat dit nummer op Graceland kwam te staan. Maar toen Paul Simon te gast was bij Saturday Night Live. En daar die zangers ook waren. En ze brachten dit samen. Ze zei iedereen van, maar dit is mooi. Dit moet op het album komen. Ze hebben het alsnog opgenomen en dat het allemaal zit. En zo is het maar net. Nummer 977 in de top 3000. Zometeen gaan wij verder met... ik zie Frank Sinatra staan, ik zie Queen nog... en ik zie nog Muse in het lijstje staan, Daan. Genoeg reden om te blijven luisteren, volgens mij. Maar eerst even boodschappen doen.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 per se gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 per se gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Hijs de zeilen!
7: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
8: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleveren kosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
12: Jannes Drop.

0: 3000.
1: Nummer 976.
2: Ik krijg een appje van Marion die zegt: ik hoop dat jullie Muse vanavond niet draaien. Want ik zit bij een buurtbarbecue. Hartstikke gezellig.
3: Om nu nog te gaan barbecuen?
2: Ja, ja, goed. Dat is wel een beetje wat het is natuurlijk.
3: Sorry Marion. Eigen schuld. Eigen schuld. Staat op 976.

0: rooksfeer dit, toch? Vervelend, Daan. Dat heeft Marion, toch een van onze vaste luisteraars op de vrijdagavond, ook niet gehoord dat we volgende week de laatste uitzending hebben.
1: Nee. Ja, dus misschien moeten we er bellen dan.
0: Ja, misschien moeten we... Of durven we dat niet? Nou, nee, ze zitten op barbecue. Dat vind ik lullig. Laten we dat niet doen, denk ik.
1: Hoe smaakt het? Ja, goed. Oh ja, we hebben twee mededelingen.
0: Ja. Nieuws is gedraaid en volgende week is de laatste uitzending. Ja, overigens, luister volgende week eventjes, want misschien hebben we nog wel... Een leuke climax aan dit radioprogramma. Dus.
1: Ja?
0: Ja, dit zou zomaar.
1: Gaan we dan uit de doeken doen waarom we stoppen?
0: Misschien, dat zou zomaar kunnen, ja. Maar goed, hè? We zijn eerst even met iets anders bezig.
1: Ja, ja.
0: Nu een plaatje draaien in de lijst. Dit was 976 Nieuws en Bliss. En dit is David Bowie op 975.

0: Sinatra, nummer 974. En That's Life was origineel van Dean Kay en Kelly Gordon. Die hebben het ooit geschreven. En de eerste versie die ooit is opgenomen is deze, Daan.
1: Ja, ken ik.
0: Oh, wie is het?
1: Dit is van Marion Montgomery.
0: Ja, dat is
2: Hey, That's Life.
0: Het is niet uiteindelijk de versie.
2: Yes, that's what people
0: die Frank Sinatra heeft gehoord. Want dat was de versie van O.C. Smith. En hij zat met zijn dochter Nancy in de auto. En hij hoorde dit, of hij hoorde dat nummer. Hij dacht, dit moet ik opnemen. Nou, zo geschiedde. Uiteindelijk zijn ze naar de studio toegereden. En hebben ze het gearrangeerd en opgenomen. En het werd nog een hit voor Mr. Sinatra ook. That's Life. Lekker hoor.
1: Nou, en dan nu even iets heel anders.
0: Iets heel anders, even rock jongens. Ik zie namelijk Queen in het lijstje staan op nummer 973. Hammer to fall.

0: wel een tractatie hoor, Daan.
1: Ja, hè?
0: Ja, het is echt wel... Ik bedoel, als je en Radiohead hebt... en je hebt ook nog die Ludovico Einaudi... en je hebt ook nog die Jeff Buckley.
1: Nou, ik zal het je zeggen, Jannes.
0: Echt wel fijn.
1: Als ik hier niet had gezeten,
0: ja,
1: had ik gewoon geluisterd.
0: Zo is dat. Ja. Dat denk ik wel. Hey, we moeten er eigenlijk nog één. Maar ik moet ook eventjes... Thijs Bennema die zit klaar voor het nieuws.
1: Ah, ja.
0: Dus we moeten heel even het nieuws doen. En dan heb ik nog Supertramp.
1: Oh,
0: die gaan we nog eventjes na het nieuws doen. Dan zijn we ook weer helemaal bij qua administratie, zoals dat heet. Dus ga niet weg. Blijf nog wel eventjes. We zijn terug na dit.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
14: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
22: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met het €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 12 uur.
26: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michiel-Gestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000... en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden.

0: Cinematic. Dat is deze plaat, ja, toch? Supertramp and the Crime of the Century, nummer 971. Zijn wij helemaal rond voor vandaag gedaan.
1: We moesten wel een klein beetje overwerken.
0: Een klein beetje overwerken natuurlijk, dat zijn we wel gewend. Maar het was even nodig, anders dan zadelen we morgen iedereen weer op met een probleem natuurlijk. Volgende week de laatste reguliere uitzending van ons radioprogramma. Onze bonte vrijdagavondshow hier op Radio Veronica. Daarin zetten we de luisteraars centraal. Jullie mogen het plaat aandragen. We gaan net zo lang draaien totdat als we ze allemaal gehad hebben.
1: Ik heb de dag daarna heb ik wel vrijgehouden.
0: Ja, dat is heel goed.
1: Ja, ja.
0: En misschien hebben we ook nog wel een kleine verrassing. Want misschien gaan we gewoon verhuizen. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen.
1: Oh, ja. Ik dacht striptease. Dat je dat zoiets
0: zou ook zomaar verrassing. Maar houdt een beetje vaag. Volgende week dus de laatste. Dankjewel voor het luisteren. En een hele fijne nacht.
2: Tot ziens.
0: Die dak van je auto dichter aan, Daan?
1: Ja.
0: Ja, dus volgens mij heeft het geregend.
1: Oh.
0: Ja. Dan is je stoel helemaal nat zo.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam-Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in. En een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt. En één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet. Een man uit Waspik is betrapt op winkeldiefstal. Dat meldt Omroep Brabant. De politie werd ingeschakeld en die handelde het incident meteen af. Maar even later zagen de agenten hem in een auto stappen en wegrijden, zonder dat de man een rijbewijs had. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur. En dat was niet de eerste keer, dus is ook de auto ingenomen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind.